60 jaar muziekgeschiedenis. Radio Ommeland. 104.9

0: Winter de Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincentrum De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals ecopots en cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heirweg 45 in Gistel.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
2: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
3: Ommeland. www.radioommeland.be.

0: André en Bart Le Deyne zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledeyne.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495 38 39 39. Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495 38 39 39.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
0: Het is nu 3:00.
2: Radio Ommeland.
3: Ommeland.
2: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Dankerke.
1: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals Ecopots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heijerweg 45 in Gistel.
2: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.

0: Rode bes, blauwe bes, La Plancha. Een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 4 uur. Radio Ommeland.
3: Ommeland.
2: De radio voor Brugge en omstreken.

Vakkennis samenkomen. Bij Gunter zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco's.

0: 30 47 69.
1: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals Ecopots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkoteheirweg 45 in Gistel.
2: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.

0: vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
1: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals Ecopots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkoteheide. Weg 45 in Gistel.
2: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
3: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
1: Het is nu 5 uur.
3: Radio Ommeland.
4: Ommeland.
3: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Le Deyne zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledeyne.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39. Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
2: No commercials, more fun.
3: Radio Ommeland.
4: Hi there, it's Gloria Gaynor.
5: Hello, I'm Phil Collins.
6: Hi, this is Madonna.
7: Hi, this is Lionel Richie.
8: Hi, this is Stevie Nicks.
9: Hey, this is Miley Cyrus.
0: De grootste hits aller tijden.

0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkoten Heijerweg 45 in Gistel.
1: Taxi bestellen, taxi kust bellen. 0400 73 113 333. Taxi kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, taxi kust bellen. 0400 73 113 333.
2: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
3: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
0: Het is nu 6 uur.
3: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
4: Veel waanzinniger wordt het niet. Zelfs nog straffer dan de comeback tegen Japan 8 jaar geleden. De Rode Duivels, die in minuut 85 nog 0-2 achterstonden en volledig waren weggespeeld door Senegal, kwamen in extremis terug dankzij mooie goals van Lukaku en Tielemans. En die laatste zette aan het einde van de tweede verlenging ook nog een penalty om en boog zo een hopeloze afgang om in een miraculeuze zege. In de tweede helft voerde bondscoach Garcia opnieuw enkele omstreden wissels door, maar het liep dus goed af. België plaatst zich na 3-2 winst tegen Senegal voor de 8e finales en treft daarin het thuisland Verenigde Staten, dat vlot won van Bosnië-Herzegovina met 2-0. Vlaams minister voor Mobiliteit en Havens, De Ridder, heeft gisteravond laat een akkoord bereikt met de loodsen over hun pensioenhervorming. De sector voerde al sinds oktober vorig jaar acties, maar de onderhandelingen liepen telkens vast. Eerder op de dag hadden de loodsen de acties opgeschort om een oplossing te forceren, en die is er nu. Over de inhoud is nog maar weinig bekend. Vast staat dat woensdagavond alweer een 70-tal schepen lag te wachten om een Vlaamse haven in of uit te varen. In het oosten van Parijs is een vrouw doodgeschoten door de politie. Die was opgeroepen voor een conflict in een restaurant. Een verwarde vrouw had zich bij dat conflict verschanst in de kelder, maar toen de politie toekwam, viel ze een agent aan met een mes. Daarop opende een collega het vuur. De vrouw overleed ter plaatse. Haar identiteit is niet bekendgemaakt. En in de eerste 6 maanden van dit jaar zijn in ons land een kleine 6.300 ondernemingen failliet verklaard. En voor een eerste jaarhelft is dat helaas een record. Nationaal is er een stijging met 4% tegen de eerste jaarhelft van 2025. In Vlaanderen zelfs met 6%. Veel ondernemingen blijven kampen met de combinatie van stijgende kosten en een zwakke vraag. De meeste faillissementen vielen in de sectoren bouw en transport. Meestal ging het om kleine ondernemingen, uitzonderlijk was transportgroep Ziegler, waar 440 banen verloren gingen. Er kan wat licht gemiezer zijn in de ochtend, maar daarna droog met soms wolken en vanaf de middag flink veel zonnige perioden. Maxima tot 21 graden aan zee en in de Ardennen en tot 25 in de rest van het land.
3: Radio Ommeland.
5: Ommeland.
3: Ommeland. De radio voor Brugge en omstreken.

De filmproducent kan zijn oren nauwelijks geloven. Boos gooit hij de telefoon op de haak. Die mensen van de Oscars hebben gewoon geen verstand van muziek, mompelt hij in zichzelf. Logisch dat hij dat denkt, want de producenten van de tv-show hebben geen behoefte aan de zanger die een liedje heeft gezongen dat nu genomineerd is voor zo'n beeldje. En dat terwijl de zanger toch wereldberoemd is. De producent pakt er nog eens even de brief bij die hij heeft gekregen van de Oscar-organisatie. Dank voor uw brief over de heer Phil Cooper, leest hij hardop. Maar helaas, het programma voor de uitreiking is al vol gepland, zodat een optreden van hem niet meer mogelijk is. Bovendien hebben wij liever geen onbekende zangers in onze show. Hij zucht nog maar eens. Het is nauwelijks voor te stellen. Een van de mooiste filmsongs van het jaar, die ook nog eens gezongen wordt door een man die de ene na de andere wereldhit uit zijn hoge hoed tovert. Niet voor niets is hij genomineerd voor een Oscar. Die wil je toch meteen in je tv-uitzending. Maar nee, ze kennen hem gewoon niet. De zanger kan er zelf om lachen. Op de avond van de Oscar zit hij keurig in de zaal, terwijl op het podium zijn liedje wordt geplaybacked door een onbekende zangeres. Het liedje wint de Oscar niet, net niet. Maar de wraak van de zanger is zoet. Jaren later wint hij alsnog een Oscar voor de beste filmsong. En dit keer mag hij wel optreden. Dit is niet de hitlegende van Phil Cooper, maar van die echte Phil. Ladies and gentlemen, the Oscar goes to Phil Collins, Against All Odds.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Een motard is er zaterdagavond met hoge snelheid gecrashed na een mislukte stunt op het terras van Eetcafé L'Amitié in Kortrijk op de Grote Markt. Daags nadien moest de uitbater Gilles Verhagen weer vol aan de bak. Al was het met gemengde gevoelens. Ik voel me verantwoordelijk, zegt hij. Ik heb geen oog dicht gedaan en ben aangeslagen na de crash van de motorrijder.

0: Rode bes, blauwe bes. Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals Ecopots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heirweg 45 in Gistel.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
2: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
3: Het regionale nieuws.
4: Twee personen hebben zaterdag tientallen afvalzakken gelost in de Privinairestraat in Anderlecht. Een buurtbewoner filmde het tafereel en de daders konden worden geïdentificeerd. De daders riskeren een boete tot 25.000 euro.
5: Tijdens de jaarmarkt in Sint-Lievens Houtem konden kinderen leren sorteren in een smurfenpaddenstoel. Tijdens een virtual reality spel ontdekken ze welk afval in welke zak hoort. Vost Plus, de organisatie die recyclage promoot in ons land, trekt deze zomer met de recyclagepaddenstoel langs verschillende evenementen in Vlaanderen. En zo waren ze dus afgelopen weekend ook te gast in de Vlaamse Ardennen. In Hostel Liber in Brugge heeft zondagavond een steekincident plaatsgevonden. Een 22-jarige Italiaan haalde met een mes uit naar een 41-jarige Marokkaan. Die raakte gewond, maar mocht het ziekenhuis snel verlaten. Volgens de politie kon de verdachte worden opgepakt. Hij zal nu worden voorgeleid voor de onderzoeksrechter, die zal beslissen wat er met hem zal gebeuren.
4: In Lummen is een man van 25 jaar zwaar gewond geraakt bij een verkeersongeval op het Klaverblad in Lummen. De bestuurder verloor de controle over zijn wagen en miste de afslag. De brandweer moest hem bevrijden uit het voertuig.
6: Het Britse chemiebedrijf INEOS stapt naar de rechter tegen de Belgische staat. In 2023 moest het bedrijf de werken voor de nieuwe ethaankraker Project One stilleggen omdat de omgevingsvergunning was vernietigd. INEOS zegt nu dat het daardoor substantiële vertraging en aanzienlijke financiële schade heeft opgelopen. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schadevergoeding is die INEOS vraagt, maar volgens het bedrijf zelf liep de schade tot in de honderden miljoenen.
3: Dit is Radio Ommeland.
0: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
7: Vandaag is het eerst nog vrij zonnig, maar vanaf het westen wordt het snel zwaar bewolkt en geleidelijk aan kan er wat lichte regen vallen. Na de middag wordt het vanaf de kust weer droog met opklaringen en uiteindelijk mooie zonnige periode. Maximaal tussen 21 en 25 graden.
3: Dit is Radio Ommeland op 104.9.

0: Komen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
1: Ai, Schmidt.
2: Ik heet Janssens, hè.
1: Ja, maar Schmidt.
2: Maar nee, Janssens.
1: Ja, maar Schmidt.
2: Janssens.
1: Schmidt.
2: Janssen.
1: Schmidt.
3: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
1: Schmidt.
3: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
4: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
5: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop meubelen Roeselare. De goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
6: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccara. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
7: Dat is een truc van mannen en onkel Richard.
6: Mossie Nabas.
8: Eierpa, een nachtwinkel.
6: Of William Boeva.
9: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
10: Back to Baccara.
6: Tickets, witte-paard.be.
0: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495 38 39 39.
11: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 7 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
12: Veel waanzinniger wordt het niet. Zelfs nog straffer dan de comeback tegen Japan 8 jaar geleden. De Rode Duivels, die in minuut 85 nog 0-2 achterstonden en volledig waren weggespeeld door Senegal, kwamen in extremis terug dankzij mooie goals van Lukaku en Tielemans. En die laatste zette aan het einde van de tweede verlenging ook nog een penalty om en boog zo een hopeloze afgang om in een miraculeuze zege. In de tweede helft voerde bondscoach Garcia opnieuw enkele omstreden wissels door, maar het liep dus goed af. België plaatst zich na 3-2 winst tegen Senegal voor de 8e finales en treft daarin het thuisland Verenigde Staten, dat vlot won van Bosnië-Herzegovina met 2-0. Vlaams minister voor Mobiliteit en Havens, de Ridder, heeft gisteravond laat een akkoord bereikt met de loodsen over hun pensioenhervorming. De sector voerde al sinds oktober vorig jaar acties, maar de onderhandelingen liepen telkens vast. Eerder op de dag hadden de loodsen de acties opgeschort om een oplossing te forceren en die is er nu. Over de inhoud is nog maar weinig bekend. Vast staat dat woensdagavond alweer een 70-tal schepen lag te wachten om een Vlaamse haven in of uit te varen. In het oosten van Parijs is een vrouw doodgeschoten door de politie. Die was opgeroepen voor een conflict in een restaurant. Een verwarde vrouw had zich bij dat conflict verschanst in de kelder, maar toen de politie toekwam, viel ze een agent aan met een mes. Daarop opende een collega het vuur. De vrouw overleed ter plaatse. Haar identiteit is niet bekendgemaakt. En in de eerste 6 maanden van dit jaar zijn in ons land een kleine 6.300 ondernemingen failliet verklaard. En voor een eerste jaarhelft is dat helaas een record. Nationaal is er een stijging met 4% tegen de eerste jaarhelft van 2025. In Vlaanderen zelfs met 6%. Veel ondernemingen blijven kampen met de combinatie van stijgende kosten en een zwakke vraag. De meeste faillissementen vielen in de sectoren bouw en transport. Meestal ging het om kleine ondernemingen, uitzonderlijk was transportgroep Ziegler, waar 440 banen verloren gingen. Er kan wat licht gemiezer zijn in de ochtend, maar daarna droog met soms wolken en vanaf de middag flink veel zonnige perioden. Maxima tot 21 graden aan zee en in de Ardennen en tot 25 in de rest van het land.
11: Radio Ommeland.
13: Ommeland.
11: De radio voor Brugge en omstreken.

0: leuke meezingers en ook platen die je misschien wel vergeten bent, maar die je toch oh zo leuk vindt. Je hoort ze hier elke dag opnieuw langskomen via 104.9 voor Oostkamp en Brugge is dit Radio Ommeland. Goedemorgen allemaal.
1: Stadsradio Nieuwsflits.
2: De familie Van Hoek van Center Beton aan het Albertkanaal in Herentals heeft betoncentrale de Zandkappel in Stelen bij Geel overgenomen. Zo schuiven we aan een strategische plekje langs het kanaal wat op de richting Limburg. Dit is met 2 weken in Geel kamperen om elk knopje te leren kennen, aldus door de familie Van Hoek.

Ik was aangeslagen en liep verdwaasd wat rond. Ik weet niet meer wat ik voelde, maar ik dreigde er helemaal onderdoor te gaan. Ik kon mezelf nauwelijks aankijken, maar als ik mezelf in een etalage zag, kon ik mijn eigen gezicht niet eens meer herkennen. Je laat me in deze toestand nog niet wegkwijnen hier in deze straten van deze stad. Ik liep de hele nacht maar een beetje door deze stad. Om me heen hoorde ik stemmen van vrienden die allang verdwenen waren. 'S Nachts hoorde ik het bloed in mijn aderen kloppen. Net zo onheilspellend als de regen in de straten van deze stad. Ik weet het wel, straks staat er echt geen engel op me te wachten. Ik sta er helemaal alleen voor, net als jij, mijn vriend. Mijn kleren passen mij allang niet meer en mijn vel hangt zo'n beetje over mijn botten. Heb ik daar nu al die kilometers voor hard gelopen? Maar het is alweer nacht en ik lig hier nog wakker. Ik voel gewoon dat ik langzaam maar zeker wegkwijn. Dus ik wil je vragen, mijn vriend, neem me nog één keer in je armen. Of moeten we elkaar op deze manier in de steek laten? Hier in de straten van Philadelphia. Streets of Philadelphia. Bruce Springsteen.

0: 104.9 FM.
1: Fijn toch, die classics. Elke dag weer via 104.9. Dit is Radio Ommeland voor Oostkamp.
0: Welkom bij Radio Ommeland. De radio voor Brugge en omstreken. Radio Ommeland.
2: 104.9 FM.

0: Ai, Schmidt.
1: Ik heet Janssens, hè?
0: Ja, maar Schmidt.
1: Maar nee, Janssens.
0: Ja, maar Schmidt.
1: Janssens.
0: Schmidt.
1: Janssen.
0: Schmidt.
2: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
0: Schmidt.
2: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
3: Voor prijs, kwaliteit en service, Stevens Meubel, Stevens Meubel.
4: Nu Solden bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel, dat is meubelplezier voor het hele gezin.
3: Voor prijs, kwaliteit en service, Stevens Meubel, Stevens Meubel.
4: Knesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
5: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds. Zonde toch? Dat is vanaf nu verleden tijd. Want

0: Daalt je energiefactuur. Illumen Unlimited Energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar.
1: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals Ecopots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heirweg 45 in Gistel.
2: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
3: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
4: Het regionale nieuws.
5: 372 werknemers hebben hun job bij Nike in Laangdal en te Centerlo Ham verloren. Daar komen de komende maanden nog een 130-tal werknemers bij. Om hen zo snel mogelijk aan een nieuwe job te helpen, hebben VDAB en partners een begeleidingstraject opgestart. Daarbij hoort ook een jobbeurs op 24 september in Te Senderlo Ham.
6: In Vlaamse Brabant is Machelen de gemeente met de grootste groeibevolking. Tussen 2001 en 2024 nam de bevolking met bijna 40% toe. Vooral de nabijheid van Brussel, de ligging en de tewerkstelling zijn de verklarende factoren. Het treinverkeer op de spoorlijn tussen Brussel en Leuven was maandagochtend enkele uren verstoord door schade aan de bovenleiding in Zaventem. Dat meldt Belga. De treinen reden even over twee van de vier sporen tussen Diegem en Zaventem, wat leidde tot vertragingen en afschaffing.
5: De fabriek van Pipelife in Kalmthout, waar kunststofbuizen worden gemaakt, gaat mogelijk dicht. Moederbedrijf Wienerberger AG heeft vanuit zijn hoofdzetel in Wenen een intentieverklaring tot sluiting uitgesproken. In de fabriek werken ongeveer 40 mensen.
4: Dit is Radio Ommeland.
7: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
8: Vandaag is het eerst nog vrij zonnig, maar vanaf het westen wordt het snel zwaar bewolkt en geleidelijk aan kan er wat lichte regen vallen. Na de middag wordt het vanaf de kust weer droog met opklaringen en uiteindelijk mooie zonnige periode. Maximaal tussen 21 en 25 graden.
4: Radio Ommeland.
9: Ommeland.
4: De radio voor Brugge en omstreken.

0: daar vind je onze livestream. En die zet je dan uiteraard aan waar je ook bent.
1: Ommeland. Radio Ommeland. De radio voor Brugge en omstreken.

0: Nieuwsradio, Nieuwsflits.
1: Inwoners van Bornem, Puur, Sint-Amans en Willebroek die Nederlands leren, kunnen ook deze zomer wekelijks blijven oefenen. De drie gemeenten organiseren opnieuw samen de zomerbabbels. Oefenmomenten waarop de taalleerders met vrijwilligers Nederlands kunnen praten.
0: Welkom.
2: Hi, this is Janet Jackson.
3: Hi, this is Sting.
4: Hi, everybody. This is Annie Lennox.
5: Hi, this is Paul McCartney.
6: Hello, I'm Phil Collins.
0: De gouden hits herleven. Dit is Radio Ommeland.

0: Radio Ommeland. De fijnste classics hoor je hier passeren. En ook het regionieuws en een uitagenda. En heb jij een activiteit met jouw vereniging die je graag op de radio hoort? Dan kan je die doormailen naar info@radioommeland.be.
1: Radio voor Brugge en omstreken. Ommeland.

0: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
1: Ai, Schmidt.
2: Ik heet Janssens, hè?
1: Ja, maar Schmidt.
2: Maar nee, Janssens.
1: Ja, maar Schmidt.
2: Janssens.
1: Schmidt.
2: Janssen.
1: Schmidt.
3: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
1: Schmidt.
3: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
4: Euroshop. Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop Meubelen Roeselare. De goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
5: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
6: Vetorpoorten aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
7: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
8: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
9: Het is nu 8 uur.
8: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
10: Veel waanzinniger wordt het niet. Zelfs nog straffer dan de comeback tegen Japan 8 jaar geleden. De Rode Duivels, die in minuut 85 nog 0-2 achterstonden en volledig waren weggespeeld door Senegal, kwamen in extremis terug dankzij mooie goals van Lukaku en Tielemans. En die laatste zette aan het einde van de tweede verlenging ook nog een penalty om en boog zo een hopeloze afgang om in een miraculeuze zege. In de tweede helft voerde bondscoach Garcia opnieuw enkele omstreden wissels door, maar het liep dus goed af. België plaatst zich na 3-2 winst tegen Senegal voor de 8e finales en treft daarin het thuisland Verenigde Staten, dat vlot won van Bosnië-Herzegovina met 2-0. Vlaams minister voor Mobiliteit en Havens, De Ridder, heeft gisteravond laat een akkoord bereikt met de loodsen over hun pensioenhervorming. De sector voerde al sinds oktober vorig jaar acties, maar de onderhandelingen liepen telkens vast. Eerder op de dag hadden de loodsen de acties opgeschort om een oplossing te forceren, en die is er nu. Over de inhoud is nog maar weinig bekend. Vast staat dat woensdagavond alweer een 70-tal schepen lag te wachten om een Vlaamse haven in of uit te varen. In het oosten van Parijs is een vrouw doodgeschoten door de politie. Die was opgeroepen voor een conflict in een restaurant. Een verwarde vrouw had zich bij dat conflict verschanst in de kelder, maar toen de politie toekwam, viel ze een agent aan met een mes. Daarop opende een collega het vuur. De vrouw overleed ter plaatse. Haar identiteit is niet bekendgemaakt. En in de eerste 6 maanden van dit jaar zijn in ons land een kleine 6.300 ondernemingen failliet verklaard. En voor een eerste jaarhelft is dat helaas een record. Nationaal is er een stijging met 4% tegen de eerste jaarhelft van 2025. In Vlaanderen zelfs met 6%. Veel ondernemingen blijven kampen met de combinatie van stijgende kosten en een zwakke vraag. De meeste faillissementen vielen in de sectoren bouw en transport. Meestal ging het om kleine ondernemingen, uitzonderlijk was transportgroep Ziegler, waar 440 banen verloren gingen. Er kan wat licht gemiezer zijn in de ochtend, maar daarna droog met soms wolken en vanaf de middag flink veel zonnige perioden. Maxima tot 21 graden aan zee en in de Ardennen en tot 25 in de rest van het land.
8: Radio Ommeland.
11: Ommeland.
8: De radio voor Brugge en omstreken.

dokter tot een patiënt. Neem me niet kwalijk dat ik de rekening op voorhand aanbied. U kunt niet geloven hoeveel moeite ik heb om mijn geld van de erfgenamen te krijgen. Janssens stapt uit zijn slee van een auto en botst op een oude vriend. Waar heb je die gehaald? Vraagt zijn vriend. Van een tombola, zegt Janssens. Zijn vriend dan weer? Het grote lot gewonnen? Nee, zegt Janssens, de tombola georganiseerd. Verkoopt u lippenstift die gegarandeerd kissproof is? Vroeg de jonge dame aarzelend. Wel, we zouden het eens kunnen uittesten, antwoordt.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Leuven was het weekend de place to be voor ras-echte koopjesjagers en sfeerzoekers. Legendarische Langste Dag vierde de 39e editie. Grootser dan ooit met 2 dagen shoppingplezier in plaats van 1. Het was alvast een editie om nooit te vergeten, met tropische temperaturen en ook bontjassen.

0: Radio Ommeland 104.9. Welkom in het ochtendblok. Misschien ben jij wel een bezige bij en kan je bijvoorbeeld niet op het gemeentehuis raken om documenten op te vragen die je misschien wel nodig hebt in de toekomst. Wel, daar is het e-loket op oostkamp.be een oplossing voor. Loop even naar de website van de stad. Klik op e-loket bovenaan. Kan je daar je aanvraag doen via de forms die je te zien krijgt.
1: Ommeland. Radio Ommeland. De radio voor Brugge en omstreken.

0: Evelien, van boerderij tot hoevenslagerij. Bij hoevenslagerij Evelien krijg je kwaliteit rechtstreeks van de boerderij. Vlees zonder toevoegingen, steeds vers en puur. Kwaliteit dat je proeft en waar elke dag door Evelien wordt op toegezien. Ook soepen, dessertjes, tapas, charcuterie en andere gerechten te verkrijgen. Bestel online via www.hoevenslagerijevelien.be of kom naar de Zomerstraat Oost 27 te Damme. Steeds op afspraak.
1: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heijerweg 45 in Gistel.
2: Voor
3: bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel. Dat is meubelplezier voor het hele gezin.
2: Voor prijs, kwaliteit, service. Stevens Meubel. Stevens Meubel.
3: Knesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
0: De Klerk Automotive in Blankenbergen, waar vertrouwen en vakkennis samenkomen. Bij Gunther zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco's

0: 0800 47 69.
1: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
2: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495 38 39 39.
3: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
4: Het regionale nieuws.
5: Rokend in een badjas op een betonblok aan de luchthaven. Katy Perry baalde even hard als haar fans van de annulatie op Werchter Boutique. Ik zat backstage bij Werchter Boutique terwijl mijn haar en make-up werden gedaan. Toen het nieuws binnenkwam, ze gaven me geen keuze, schrijft de Amerikaanse popzangeres op haar Instagram. Nadat werd bekendgemaakt dat haar optreden op Werchter Boutique zaterdag niet kon doorgaan door het voorspelde noodweer. Het natuurhulpcentrum in Oudsbergen moet met deze extreme warme dagen heel wat jonge vogeltjes opvangen die te vroeg uit het nest zijn gesprongen. De kuikentjes proberen aan de hitte te ontsnappen, maar kunnen nog niet vliegen en vallen op de grond. Zaterdag alleen al werden er 120 vogeltjes binnengebracht, waarvan 50 jonge gierzwaluwen.
6: Mathieu Bonne is in Lago-Brugge Olympia begonnen aan een nieuwe wereldrecordpoging. De bekende ultrasporter uit Bredene wil op 7 dagen tijd 360 kilometer zwemmen, goed voor 7200 baantjes van 50 meter. De opbrengst gaat naar Pelicano, een organisatie die strijdt tegen kinderarmoede.
5: In Limburg is Beringen de gemeente met de grootste bevolkingsgroei. Tussen 2001 en 2024 nam de bevolking er met iets meer dan 22% toe. Het mijnverleden van de gemeente, de aanwezigheid van industrie door de gunstige ligging en het grote aandeel aan nieuwbouw zijn de verklarende factoren.
4: Dit is Radio Ommeland.
7: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
8: Vandaag is het eerst nog vrij zonnig, maar vanaf het westen wordt het snel zwaar bewolkt en geleidelijk aan kan er wat lichte regen vallen. Na de middag wordt het vanaf de kust weer droog met opklaringen en uiteindelijk mooie zonnige periode. Maximaal tussen 21 en 25 graden.
4: Radio Ommeland.
9: Ommeland. Ommeland.

Elke dag gratis en voor niks de fijnste classics op 104.9. Dit is Radio Ommeland voor Oostkamp en Groot Brugge. Welkom allemaal. Woon je in Brugge en heb je een parkeerkaart nodig? Of wil je meer informatie over de kindcode van kind en gezin? Of heb je vragen over adoptie of een adresverandering? Dan kan je een afspraak maken rond deze en veel meer activiteiten via de website van Brugge op brugge.be. Loop je dan langs en daar klik je op afspraak maken. Dan kan je daar terecht om jouw aanvraag verder

0: www.radioommeland.be.
1: Ommeland. www.radioommeland.be. Stadsradio Nieuwsflits.
2: Een brandweer rukte uit naar een bedrijf in de Woestijnstraat in Hingenen-Bornem in de provincie Antwerpen. Daar was een brand ontstaan. Een brand in een bedrijf ontstond daar en werd snel opgemerkt door omstaanders. Brandweerzone Rivierland kwam ter plaatse voor een grondige nacontrole. Omdat er rook in het gebouw hing, hebben we een tijd lang moeten ventileren.

0: jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
1: Ai, Schmidt.
2: Ik heet Janssens, hè.
1: Ja, maar Schmidt.
2: Maar nee, Janssens.
1: Ja, maar Schmidt.
2: Janssens.
1: Schmidt.
2: Janssen.
1: Schmidt.
3: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
1: Schmidt.
3: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
4: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop meubelen Roeselare. De goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
5: Je zonnepanelen weken overdag wel.

0: energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Bereken je terugverdientijd via onze website illumen.solar.
2: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals Ecopots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heirweg 45 in Gistel.
3: Voor een kleine honger, een dessert of een uitgebreid diner, één adres. Brasserie Tiroen, Zand in

0: kan er ook terecht voor een vlugge lunch of snack. Net naast Zand is Winiest. Laat je verrassen door zorgvuldig gekozen lekkere wijnen met veel variatie en steeds met een verhaal achter de wijn. Voor lekker eten of een heerlijke wijn kom je naar de Zeedijk 443 444 te Oost-Duinkerke.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 9 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
3: Bij Russische aanvallen met drones en raketten op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vanmorgen zeker 9 doden gevallen. Nog eens 50 mensen raakten gewond. Russische troepen namen de stad urenlang zwaar onder vuur. Heel wat gebouwen, waaronder een hotel, raakten beschadigd en er brak op verschillende plaatsen brand uit. President Zelensky waarschuwde gisteren nog dat er een grote Russische aanval op til was. Polen heeft uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het luchtruim en dat van de NAVO te bewaken. Een brand in een ziekenhuis in de Noord-Duitse stad Ludwigslust heeft vanmorgen aan 2 mensen het leven gekost. Zeker 34 anderen raakten gewond. Het is niet duidelijk hoe erg ze eraan toe zijn. Het vuur zou ontstaan zijn op de kamer van een patiënt en overgeslagen zijn naar andere delen van het ziekenhuis. Over de precieze oorzaak is nog niets bekend. De stad Antwerpen opent een rouwregister voor de 5 mensen die gisteren omkwamen bij de brand op Linkeroever. Je kan er een boodschap achterlaten of bloemen neerleggen. De identificatie van de slachtoffers is intussen volop aan de gang. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Het onderzoek loopt nog. Mogelijk hebben werken het vuur veroorzaakt. Enkele bewoners van het getroffen appartementsgebouw hebben intussen de nacht weer thuis kunnen doorbrengen. Dat was mogelijk na een grondige inspectie door de brandweer. Die stelde vast dat de flats veilig en stabiel genoeg zijn. Op het tennistoernooi van Wimbledon is de Russische Mira Andreeva verrassend uitgeschakeld. Ze verloor in 3 sets van de Tsjechische Barbora Krejčíková. Andreeva won vorige maand nog Roland Garros. De Rode Duivels hebben gisteravond niet in hun vertrouwde rode shirts gespeeld, maar in de blauw-roze magriettruitjes. Dat was een beslissing van de FIFA, omdat rood moeilijk te onderscheiden is van het groen van Senegal, voor wie kleurenblind is. Na een bijzonder spannende wedstrijd won België uiteindelijk met 3-2 van Senegal. Het kan eerst lichtjes regenen, na de middag klaart het op vanaf de kust. De temperatuur stijgt tot zo'n 23 graden. Vanaf morgen krijgen we opnieuw meer zon. Het wordt ook weer warmer, met maxima tot 25 graden.
2: Radio Ommeland.
4: Ommeland. Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Aan zon geen gebrek deze dagen, maar dat maakt Waiting for the Sunshine niet minder geschikt als soundtrack voor deze zomer. Het is de eerste single van Ruben van Gucht en daarvoor klopte hij aan bij een Hasselaar, namelijk Buscemi.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Een 26-jarige Palestijnse man uit Borgerhout is veroordeeld tot 12 maanden cel met uitstel omdat hij het enorm bond had gemaakt bij een politiecontrole in Willebroek. Hij viel enkele politiemensen aan en beet zelfs in de bil van een van hen. Aanleiding van alles was een e-step die veel te snel reed.

0: Sylt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Sylt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
1: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop meubelen Roeselare, de goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
2: Vetorpoorten, aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en ook maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten, gratis prijsofferte na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
3: Voor prijs, kwaliteit en service, Stevens Meubel.
1: Nu Solden bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele smaken, elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel, dat is meubelplezier voor het hele gezin.
3: Voor prijs, kwaliteit en service, Stevens Meubel, Stevens Meubel.
1: Knesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
4: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
5: Het regionale nieuws.
6: De stad Gent heeft een extra bord met uitleg geplaatst op de plek waar vroeger de buste van koning Leopold II stond. Ook andere standbeelden, zoals dat van koning Boudewijn, kregen een bord met uitleg. Zo wil Gent de koloniale sporen in de stad context geven. Een kritische en eerlijke kijk op ons verleden en het koloniale heden is van enorm groot belang. De correctionele rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, heeft effectieve gevangenisstraffen uitgesproken voor 9 beklaagden die cocaïne invoerden. Dat gebeurde via de haven van Antwerpen. Er werd ook bijna 58 miljoen euro verbeurd verklaard.
7: De onzekerheid over de herstructurering bij courierbedrijf UPS in Limburg neemt toe. Minister van Werk Suhail Demir van N-VA bevestigt dat er zo'n 70 banen wellicht op de helling staan in de vestiging in Lummen. De VDAB staat klaar om getroffen werknemers onmiddellijk te begeleiden, maar vakbond ACV reageert scherp op de aanpak.
6: De politiezone Meetjesland Centrum heeft een eigen rollentestbank aangekocht om beter te controleren of elektrische tweewielers wel voldoen aan de wettelijke normen. De rollentestbank kost 21.700 euro. De testbank controleert elektrische steps, e-bikes en fatbikes.
7: De politie heeft zondagavond een man gearresteerd die zich had verschanst in een woning aan de Kasteelstraat in Oppoeteren, een deelgemeente van Maaseik. Hij zou bewapend zijn geweest met een mes. Rond de woning werd een veiligheidsperimeter ingesteld, maar toen speciale eenheden er binnenvielen, was de man spoorloos. Later kon hij in de buurt van de woning opgepakt worden.
5: Dit is Radio Ommeland.
8: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
9: Vandaag is het eerst nog vrij zonnig, maar vanaf het westen wordt het snel zwaar bewolkt. En geleidelijk aan kan er wat lichte regen vallen. Na de middag wordt het vanaf de kust weer droog met opklaringen en uiteindelijk mooie zonnige periode. Maximaal tussen 21 en 25 graden.
10: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
5: Radio Ommeland.
10: 104.9 FM.

wordt de hoogste tijd dat ik hier wegga. Overal zal het beter zijn dan hier. En het geeft niet als ik ergens anders weer helemaal van vooraf aan moet beginnen. Ik heb immers niets te vrezen. Maar dan moet jij wel met me meegaan. Ik denk namelijk dat we het ergens anders wel zullen kunnen redden samen. Ik heb een beetje gespaard van het geld dat ik verdien met mijn werk in de supermarkt. En heel erg ver hoeven we niet eens te rijden, hoor. Gewoon een stuk richting de grens over en dan door naar de grote stad. We kunnen daar vast allebei werk vinden. Ik wil eigenlijk eens zien hoe het is om echt in het leven te staan. Want wat heb ik hier nu nog te zoeken? Aan mijn vader heb ik niks. Die houdt meer van de fles dan van mij. Hij zegt dat hij te oud is om nog te werken. Maar moet ik het dan allemaal voor hem doen? Mijn moeder kan het niet meer voor hem doen, want die is al lang weg. Daardoor moest ik voortijdig van school, met alle gevolgen van dien. Ik wil dit leven niet, dus neem me alsjeblieft mee. Ik weet nog, een tijdje geleden dat ik met jou in de auto zat. Je reed iets te hard, waardoor ik een beetje duizelig werd. Je sloeg je arm om me heen en ik had eindelijk weer eens het gevoel dat er iemand om me gaf. Ik zou dolgraag opnieuw met je in de auto stappen. Maar jij bent de laatste tijd zo afwezig. Je hebt nog steeds geen werk. En 's avonds zit je liever met je vrienden op café dan bij je gezin. Met mijn werk in de supermarkt zorg ik ervoor dat we tenminste wat te eten hebben elke avond. Maar ik blijf hopen dat er snel betere tijden zullen aanbreken voor ons. Dus kom op, laten we in jouw snelle auto stappen en heel ver rijden. We hebben toch geen keus. Het is of nu vluchten of doorgaan met dit saaie leven tot we uiteindelijk doodgaan. Dus maak alsjeblieft dezelfde keuze als ik. Laten we vluchten naar een beter leven. Fast Car met Tracy Chapman.

0: Nieuwsradio, Nieuwsflits.
1: Meer dan 1000 kinderen en jongeren wachten in de campen op een juiste hulp. Dat blijkt uit een bevraging door 3 CLB's in het arrondissement Turnhout. Kempen heeft zelfs een historische achterstand in de jeugdhulp. Zo stelt Julie van Els, directrice van de Maaibrug. Er moet dringend een inhaalbeweging komen, zegt ze.

kennis samenkomen. Bij Gunther zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen. Ook bandenverkoop, stopcage, airco-service.

0: 40 47 69.
1: Voor prijs, kwaliteit en service, Stevens Meubel. Stevens
2: Meubel. Nu solden bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel, dat is meubelplezier voor het hele gezin.
1: Voor prijs, kwaliteit en
2: Nesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
3: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkolte Heirweg 45 in Gistel.
4: Ai, ai, ai, ai, Schmidt.
5: Ik heet Janssens, hè.
4: Ja, ja, maar Schmidt.
5: Maar nee, Janssens.
4: Ja, maar Schmidt.
5: Janssens.
4: Schmidt.
5: Janssen.
4: Schmidt.
6: Bij Carrosserieschade denk je maar aan één naam.
4: Schmidt.
6: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
7: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39. Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
8: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
9: Het is nu 10 uur.
8: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
10: Bij Russische aanvallen met drones en raketten op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vanmorgen zeker 13 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Russische troepen namen de stad urenlang zwaar onder vuur. Heel wat gebouwen, waaronder een hotel, raakten beschadigd en er brak op verschillende plaatsen brand uit. President Zelensky waarschuwde gisteren nog dat er een grote Russische aanval op til was. Polen heeft uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het luchtruim en dat van de NAVO te bewaken. Een brand in een ziekenhuis in de Noord-Duitse stad Ludwigslust heeft vanmorgen aan twee mensen het leven gekost. Zeker 34 anderen raakten gewond. Het is niet duidelijk hoe erg ze eraan toe zijn. Het vuur zou ontstaan zijn op de kamer van een patiënt en overgeslagen zijn naar andere delen van het ziekenhuis. Over de precieze oorzaak is nog niets bekend. De stad Antwerpen opent een rouwregister voor de vijf mensen die gisteren omkwamen bij de brand op Linkeroever. Je kan er een boodschap achterlaten of bloemen neerleggen. De identificatie van de slachtoffers is intussen volop aan de gang. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Het onderzoek loopt nog. Mogelijk hebben werken het vuur veroorzaakt. Enkele bewoners van het getroffen appartementsgebouw hebben intussen de nacht weer thuis kunnen doorbrengen. Dat was mogelijk na een grondige inspectie door de brandweer. Die stelde vast dat de flats veilig en stabiel genoeg zijn. Op het tennistoernooi van Wimbledon is de Russische Mira Andreeva verrassend uitgeschakeld. Ze verloor in drie sets van de Tsjechische Barbora Krejčíková. Andreeva won vorige maand nog Roland Garros. De Rode Duivels hebben gisteravond niet in hun vertrouwde rode shirts gespeeld, maar in de blauw-roze Magritte-truitjes. Dat was een beslissing van de FIFA, omdat rood moeilijk te onderscheiden is van het groen van Senegal, voor wie kleurenblind is. Na een bijzonder spannende wedstrijd won België uiteindelijk met 3-2 van Senegal. Het kan eerst lichtjes regenen, na de middag klaart het op vanaf de kust. De temperatuur stijgt tot zo'n 23 graden. Vanaf morgen krijgen we opnieuw meer zon. Het wordt ook weer warmer, met maxima tot 25 graden.
8: Radio Ommeland.
11: Ommeland.
8: De radio voor Brugge en omstreken.

als je oud van de grot zit, zal er tijdens het je groet bij Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland te beluisteren via DAB+ en ook via FM. Een bijzondere zicht in Blankenbergen. Daar was in de zwemzone in de zee plots een gevlekte gladde haai te zien. Het beestje heeft wat rondgezommen en is dan weer vertrokken, aldus de hoofdredder Tom Codden.

ook op Stadsradio, Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland te beluisteren via DAB+, maar ook online te beluisteren via www.radioommeland.be. Zijn parachute was al los en hij hield zich vast aan een tak. Bewoners van het Limburgse Genk schrokken zich woensdagnamiddag een hoedje rond 14 uur toen twee zweefvliegtuigen neerstortten na een botsing in de lucht. Een van de vliegtuigen belandde op een tuinhuis. De twee piloten raakten gelukkig slechts licht gewond. Hulpdiensten deden nog alles om de inwoners en doen nog een belangrijk oproep ook aan de inwoners.

je nu maar rustig aangedaan. Was je maar eens even gestopt met gejaag en was je gewoon bij mij gebleven. Ik wist niet wat ik met je aan moest. Ze zeiden dat je een klein lichtstraaltje was, maar voor mij werd je een fel brandend vuur. Je kwam op mijn pad toen ik net aan het verdrinken was in de zee die liefde heet. Ik had me net verloren in iemand, maar dat is nu voorbij. Je gaf me zoveel vertrouwen dat ik je geloofde toen je zei dat het niet de ware was. We konden er samen wel om lachen, om die rare die mij zo overvleugelde. Ik dacht dat het de ware was, maar jij zette me weer met mijn beide benen op de grond. Gelukkig werden mijn ogen nog net op tijd geopend. Je was mijn redder, de dichter van mijn hart. Verander nooit en blijf gewoon wie je bent, zei ik nog tegen je. Maar ja, dat is allemaal voorbij. Je hebt me alleen gelaten en nu zit ik hier, zonder jouw gezelschap. Ik voel geen geborgenheid meer in de vriendschap die we samen hadden. Daarom denk ik nog wel eens terug aan die tijd dat je mij net uit de klauwen van die ander redde, toen ik dreigde te verdrinken in de zee die liefde heet. Ach, zeggen mensen tegen me, vergeet dat nu maar. Laat het achter je. Maar dat kan ik niet. En daarom vraag ik je om je te bedenken. Kom nu eens terug en doe diezelfde rare dingen die we altijd met z'n tweeën hebben gedaan. Gooi de deuren van je huis open en ik zal bij je binnenlopen. Dus, Sarah, alsjeblieft, ik mis die gekke lichtstraal van toen. Fleetwood Mac met Sarah.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Politiezone Vlas Kortrijk nam deel aan een grootschalige gerechtelijke controleactie gericht op het bestrijden van grensoverschrijdende georganiseerde drugscriminaliteit. Federale politie controleerde de actie en werden 600 voertuigen en bestuurders gecontroleerd op 3 invalswegen van en naar Kortrijk.

0: De rode bes, blauwe bes.
1: Taxi bestellen, taxi kusten bellen. 0400 73 113 333. Taxi kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxikust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, taxi kust bellen. 0473 113 333.
2: Stap binnen in de wonderen wereld van Euroshop-meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop Meubelen Roeselare, de goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
3: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
4: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
5: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
4: Mossy Nabas.
6: Eierpa, een nachtwinkel.
4: Of William Boeva.
5: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
4: Back to Baccarat. Tickets witte-paard.be.
7: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495 38 39 39.
2: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
3: Het regionale nieuws.
1: Bij de restauratie van de toren van de Onze Lieve Vrouwkerk in Sint-Niklaas zal nu ook het pronkstuk aangepakt worden. Het iconische Mariabeeld, plaatselijk bekend als Maria Verguld, zal een nieuw goudlaagje krijgen. De vergulding zal ter plaatse op de toren gebeuren. In de kerk is er een dubbel tentoonstelling over de kerk en het beeld te bezoeken. Op de Grote Markt in Kortrijk is een motorrijder ingereden op een terras. Volgens getuigen vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij op zijn achterwiel. Twee terrasgangers raakten zwaar gewond, maar zijn intussen stabiel. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. Hij legde een negatieve alcohol- en drugtest af. Het was ongelooflijk. In 2 op 3 seconden tijd was het ongeval gebeurd, al dus een ooggetuig.
8: In het Jubelpark in Brussel is het verjaardagsfeest van Bill White gehouden naar aanleiding van de 250ste verjaardag van de VS. Volgens de ambassadeur tekenden 8.850 mensen present. Er waren cheerleaders, echte Amerikaanse fastfood, vuurwerk en uiteraard ook onze premier De Wever.
3: Dit is Radio Ommeland.
9: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De dames en de soroptimist Roselaar in Roeselaar organiseerden de voorbije periode tal van evenementen. Zo nodigde de Service Club professor Lieve de Mares uit voor een lezing over schermtijd en sociale media. En er was een filmavond in de City Scope in Roeselaar. De evenementen leverden samen totaal 19.000 euro op en wordt gegeven aan een goede doel.

0: Sint Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Sint in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
1: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals ecopots en cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heirweg 45 in Gistel.
2: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
3: Voor
4: bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel. Dat is meubelplezier voor het hele gezin.
3: Voor prijs, kwaliteit, service. Stevens Meubel.
4: Knesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
5: Ai, Smit.
6: Ik heet Janssens, hè?
5: Ja, maar Schmid.
6: Maar nee, Janssens.
5: Ja, maar Schmid.
6: Janssens.
5: Schmid.
6: Janssen.
5: Schmid.
7: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
5: Schmid.
7: Inderdaad, Carrosserie Schmid. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmid, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
8: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495 38 39 39. Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495 38 39 39.
9: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
10: Het is nu 11 uur.
9: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
11: Bij Russische aanvallen met drones en raketten op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vanmorgen zeker 13 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Russische troepen namen de stad urenlang zwaar onder vuur. Heel wat gebouwen, waaronder een hotel, raakten beschadigd en er brak op verschillende plaatsen brand uit. President Zelensky waarschuwde gisteren nog dat er een grote Russische aanval op til was. Polen heeft uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het luchtruim en dat van de NAVO te bewaken. Een brand in een ziekenhuis in de Noord-Duitse stad Ludwigslust heeft vanmorgen aan 2 mensen het leven gekost. Zeker 34 anderen raakten gewond. Het is niet duidelijk hoe erg ze eraan toe zijn. Het vuur zou ontstaan zijn op de kamer van een patiënt en overgeslagen zijn naar andere delen van het ziekenhuis. Over de precieze oorzaak is nog niets bekend. De stad Antwerpen opent een rouwregister voor de 5 mensen die gisteren omkwamen bij de brand op Linkeroever. Je kan er een boodschap achterlaten of bloemen neerleggen. De identificatie van de slachtoffers is intussen volop aan de gang. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Het onderzoek loopt nog. Mogelijk hebben werken het vuur veroorzaakt. Enkele bewoners van het getroffen appartementsgebouw hebben intussen de nacht weer thuis kunnen doorbrengen. Dat was mogelijk na een grondige inspectie door de brandweer. Die stelde vast dat de flats veilig en stabiel genoeg zijn. Op het tennistoernooi van Wimbledon is de Russische Mira Andreeva verrassend uitgeschakeld. Ze verloor in 3 sets van de Tsjechische Barbora Krejčíková. Andreeva won vorige maand nog Roland Garros. De Rode Duivels hebben gisteravond niet in hun vertrouwde rode shirts gespeeld, maar in de blauw-roze magriettruitjes. Dat was een beslissing van de FIFA, omdat rood moeilijk te onderscheiden is van het groen van Senegal, voor wie kleurenblind is. Na een bijzonder spannende wedstrijd won België uiteindelijk met 3-2 van Senegal. Het kan eerst lichtjes regenen, na de middag klaart het op vanaf de kust. De temperatuur stijgt tot zo'n 23 graden. Vanaf morgen krijgen we opnieuw meer zon. Het wordt ook weer warmer, met maxima tot 25 graden.
9: Radio Ommeland.
12: Ommeland. Ommeland.

0: Sportradio Nieuwsflits.
1: Fietswinkel Het Peloton in de Kerkstraat in Belzele heeft een turbulente nacht op zitten. 'S Nachts reed een dief met zijn wagen de etalage van de winkel binnen, stal hij 2 fietsen ter waarde van 17.000 en 9.000 euro.

Elke dag 24 uur per dag de beste muziek. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland. Muziek uit het gouden verleden. Heb je al te melden, stuur het ons door via info@radioommeland.be. Liedzanger Victor Willis van de discogroep The Village People is overleden. Zo maakt de groep zelf bekend op haar Facebookpagina. Wie Village People zegt, zegt YMC, het liedje dat samen met Victor Willis massaal herinnerd zal worden. Dit is het verhaal achter het wereldberoemde nummer. Gezocht mannen met een macho uiterlijk voor een wereldwijd bekend discogroep. Moeten kunnen dansen, dragen van een snor is verplicht.

Het zal een jaar geleden zijn toen het begon. Het was net een verhaal uit een goedkoop boekje dat je voor een paar euro's kunt kopen in de krantenwinkel. Je weet wel van die boekjes waar een paar slappe verhaaltjes en wat kruiswoordraadsels in staan. Nu, in dit geval is de hoofdpersoon er inmiddels achter dat ze zelf het onderwerp van zo'n verhaaltje is geworden. Want wat er allemaal is gebeurd, gaat zelfs zo'n boekje bijna te ver. Ze geloofde er altijd in dat ze het zo goed had, samen met haar man. Totdat ze hem met een ander zag. En ze betrapte hem nota bene in hun eigen huis. Ze wist niet wat ze moest doen en ze rende naar buiten, terwijl ze haar gebroken dromen achter zich liet. Ze liep naar een brug waar ze compleet verdwaasd bleef staan. Achteraf had ze misschien terug naar huis moeten gaan, maar zo loopt het niet in dit verhaal. Daarvoor was ze te gekwetst. En daar stond ze dan, vol twijfels over de vent die haar zo had bedrogen, terwijl die haar kapot dreigde te maken. Ze bleef staan op de brug. Een stem in haar hoofd begon tegen haar te praten. "Spring nu maar," hoorde ze. "Dan ben je van al je problemen af. En je zit het hem flink betaald." In gedachten waagde ze de sprong. Ze zweefde omlaag in het luchtledige, maar plotseling greep iemand haar bij de arm. Ze keek op en zag het gezicht van de man die haar bijna had geduwd, alsof hij niet wilde dat ze de sprong zou wagen. Toen ze weer een beetje bij haar positieve was, realiseerde ze zich dat ze nog steeds in haar eentje op de brug stond. Ineens zag ze het uitzicht van de stad weer waar ze woonde. En toen kreeg ze ook weer zicht op de toekomst. Ze bedacht zich dat het leven misschien toch zo slecht niet is, met of zonder die man van haar. View from a bridge, Kim Wilde.

0: Ommeland Stadsradio Nieuwsflits.
1: Vijf keer daarnaast is boerenkennis, een stal vol koeien en de handen in de aarde voor Sophie Lietaar en Sander Soetemans van melkveebedrijf Milk & More. In geel is de landbouw een passie. Tegelijk is het dagelijkse schipperen tussen innoveren en overleven in een zee vol bureaucratie.

0: 070 20 06 57. Of surf naar www.frambozenkwekerij.be. Nieuw tijdens de zomermaanden. Rode bes, blauwe bes.
1: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen. En ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop meubelen Roeselare. De goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
2: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: Energiefactuur. Illumen. Unlimited energy. Ontdek ons volledige aanbod op de website illumen.solar.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
1: Mossie Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
5: Back to Baccarat.
1: Tickets, witte-paard.be.
6: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
7: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmunstersteenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmunster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
8: Het regionale nieuws.
9: De jaarlijkse berenfeesten lokten opnieuw heel wat toeschouwers naar recreatiedomein Terborg in Meulebeke. De hitte van het voorbije weekend zorgde niet voor noemenswaardige problemen. Enkel een onweer op zaterdagavond zorgde ervoor dat enkele latere optredens afgeschaft werden. In totaal mocht men tussen de 6.000 en 7.000 bezoekers verwelkomen op zaterdag.
10: Een jonge man van 25 in Maasmechelen is gisteren rond 19:30 tijdens een zwempartij in de Maas in de problemen geraakt. Hij was met vrienden naar de oever van de Maas getrokken. Voor wat verkoeling gingen ze zwemmen, maar opeens was er van de man geen spoor mee.
11: Heugelijk babynieuws uit de Zoo Plankendaal in Mechelen. Er is een nieuwe babygiraf geboren. Moeder Rohaya beviel van een eerste dochter. Het is een cordon van giraf, een wereldwijd bedreigde diersoort. Zo'n eerste bevalling is altijd spannend, maar alles is vlot verlopen en het jong heeft meteen goed gedronken, zo vertelt verzorger Rick. Over de naam voor het diertje zullen fans en bezoekers later beslissen.
8: Dit is Radio Ommeland.
12: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws.

0: grote klassiekers elke dag op je radio. Welkom bij Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland, DAB Plus en FM.
1: Een kortsluiting, vermoedelijk ontstaan na een menselijke fout, zou aan de basis liggen van de dodelijke brand op Linkeroever in Antwerpen. 5 bewoners van een appartementsgebouw kwamen om het leven, 16 anderen raakten gewond. Pas in de late namiddag was de brand weer onder controle.
2: De grootste hit aller tijden.
3: Rock'n'roll is here to stay.
2: Dit is Radio Ommeland.
4: Rock'n'roll dreams come through. 104.

0: Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
1: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heijerweg 45 in Gistel.
2: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop meubelen Roeselare. De goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
3: Taxi bestellen. Taxi Custom bellen. 0400 73 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen. 0400 73 113 333.
4: Ai, Schmidt.
5: Ik heet Janssens, hè?
4: Ja, maar Schmidt.
5: Maar nee, Janssens.
4: Ja, maar Schmidt.
5: Janssens.
4: Schmidt.
5: Janssen.
4: Schmidt.
6: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
4: Schmidt.
6: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
2: Bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel. Dat is meubelplezier voor het hele gezin.
7: Voor prijs, kwaliteit, service, Stevens Meubel.
2: Knesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
8: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
9: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 12 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
10: Vraag naar woningen met een kleine tuin neemt toe. Volgens vastgoedplatform Spotto raken die gemiddeld zowat 12 dagen sneller verkocht dan huizen met een grote tuin. En dat staat los van de locatie en het EPC-label. Veel mensen hebben graag een tuin om erin te zitten of te barbecuen, maar het onderhoud schrikt velen af. Vaak omdat ze geen tijd of geen zin meer hebben om in de tuin te werken. Door de populariteit stijgt de vraagprijs 3 keer sneller dan van woningen met een grote tuin. Een record aantal studenten neemt vandaag deel aan het toelatingsexamen voor de opleiding geneeskunde. Het zijn er ruim 7000. Het examen vindt plaats op de Heizel in Brussel. De voorbije jaren gebeurde het digitaal en op verschillende locaties. Maar na fraude met artificiële intelligentie vorig jaar moeten de studenten het examen weer met pen en papier afleggen. Nog geen 2000 deelnemers mogen in het najaar aan de opleiding beginnen. In Frankrijk zijn sinds het begin van de hittegolf al zeker 90 mensen verdronken. Dat heeft de minister van Sport en Jeugd Ferrari bekendgemaakt. Eerder was nog sprake van 74 slachtoffers. Onder de slachtoffers zijn veel jongeren. De minister noemt de situatie verontrustend. Intussen woeden in het zuiden van Frankrijk nog altijd grote natuurbranden. In de departementen Hérault, Aude en Bouches-du-Rhône moet de brandweer nog altijd nablussen. Al meer dan 1000 hectare is in de as gelegd. En in 6 departementen rond de Middellandse Zee geldt code rood voor een zeer hoog risico op bosbranden. Het dodental van de overstromingen in verschillende West-Afrikaanse landen loopt verder op. Dat melden de lokale autoriteiten. In Ivoorkust kwamen sinds de start van het regenseizoen al 59 mensen om. In buurland Ghana vielen 12 doden. Ook in Benin eiste de watersnood al verschillende mensenlevens. En de weerkundige diensten verwachten nog meer hevige regenval langs de kust van West-Afrika. Volgens de Verenigde Staten bedreigt het noodweer zowat 7,5 miljoen mensen. Het zou geleidelijk weer wat zonniger moeten worden. De temperatuur ligt in de buurt van 24 graden. Morgen mogen we een prachtige zomerdag verwachten met veel zon en maximaal tot 25 graden. En ook voor het weekend beloven de weergoden veel goeds.
9: Radio Ommeland.
7: Ommeland. Ommeland.

0: Hoe noem je je schoonmoeder als die veel reist? Een triktang. Wat moet je doen wanneer je te horen krijgt dat je nog een half jaar te leven hebt? Bij je schoonmoeder gaan wonen, dat duurt een eeuwigheid. Wat heb je als je schoonmoeder tot haar nek in het beton zit? Te weinig beton. Wat moet je doen als je schoonmoeder uit de keuken komt? De ketting inkorten. Weet je waarom Adam in het paradijs leefde? Hij had geen schoonmoeder.
1: Dit is Radio Ommeland. 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Koning Filip en koning Mathilde zullen op vrijdag 26 juni deelnemen aan een herdenkingsceremonie voor de slachtoffers van een busongeval in Buggenhout, blijkt uit een mededeling van het Koninklijk Paleis. Het vorstenpaar zal aanwezig zijn bij de publieke ceremonie die plaatsvindt op het kerkplein van Buggenhout. Daarna volgt nog een privéontmoeting met slachtoffers, hun naasten en de eerste hulpverleners.
2: Dit is jouw Classic Station.
0: Dit is Radio Omroep.

0: Sietse Allerzijde. Welkom bij jouw Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met de beste muziek. Ook op DAB Plus en op FM voor de regio Brugge of 104.9 FM. Het Zwitserland Mega Kids voor dinsdag in Scherpenheuvel-Zichem wordt afgelast. Mega Kids had 1600 kinderen van de sportregio Wingen-Demervallei moeten samenbrengen. Maar in de verwachte hitte vindt de organisatie het niet verantwoord.
1: Radio Ommeland.
2: Hi there, it's Gloria Gaynor.
3: Hello, I'm Phil Collins.
4: Hi, this is Madonna.
5: Hi, this is Lionel Richie.
6: Hi, this is Stevie Nicks.
7: Hey, this is Miley Cyrus.
1: De grootste hits aller tijden.

0: Dunkerque.
1: Ai, ai, ai, ai, Schmidt.
2: Ik heet Janssens, hè.
1: Ja, ja, maar Schmidt.
2: Maar nee, Janssens.
1: Ja, maar Schmidt.
2: Janssens.
1: Schmidt.
2: Janssens.
1: Schmidt.
3: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
1: Schmidt.
3: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
4: Voor
5: bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel. Dat is meubelplezier voor het hele gezin.
4: Voor prijs, kwaliteit, service. Stevens Meubel.
5: Knesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
6: Tuincenter De Vever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Vever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Vever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkolte Heijerweg 45 in Gistel.
7: Vetorpoorten aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en ook maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten, gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
8: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
5: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
9: Het regionale nieuws.
10: In de Raadstraat in Elsenen is op vrijdagavond een man neergestoken. Dat meldt de politie, Brussel, hoofdstad Elsenen. Het slachtoffer verkeert niet in levensgevaar. De feiten worden verder onderzocht. Een mazoetlek dat in de geten terechtgekomen was in Hoegaarde is opgeruimd. Vermoedelijk ging het over een mazoettank die door de hete gebarsten was. De schade bleef gelukkig beperkt, maar de bron is nog niet gevonden. Van alle schietpartijen in Brussel gebeurde 63% dit jaar buiten een van de aangemerkte drughotspots, tegenover 46% vorig jaar. Volgens Brussels parlementslid Benjamin Dalle van CD&V schiet de aanpak van de Brusselse regering tekort. Als het geweld zich verplaatst, moet ook de strategie veranderen, zegt hij. Verschillende organisaties als Extinction Rebellion Belgium, Individual Belgium en Rise for Climate protesteerden bij de ingang van het Jubelpark in Brussel tegen het feest van ambassadeur Bill White voor de 250ste verjaardag van de VS. Eerder hadden activisten van Greenpeace een doek van 600 vierkante meter op de Grote Markt ontrold om het beleid van de regering Trump te hekelen.
9: Dit is Radio Ommeland.
11: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
12: Vanmiddag wordt het vanaf de kust droger met opklaringen. Uiteindelijk mooie zonnige periode, maximaal van 21 tot 25 graden. Vanavond en vannacht wordt het licht bewolkt tot helder. Al kunnen er soms wel wat lage wolken en over de Noordzee binnendrijven. Vooral in het westen en het noorden van het land. Minimaal tussen 9 en 14 graden.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: In Willebroek is er eerder een dode otter aangetroffen in Broek de Meijer. Dat meldt de INBO, het Instituut Natuur en Bosonderzoek. De onderzoekers voerden een autopsie uit om meer te weten komen over het lot van de otter, die een sterk bedreigde diersoort is.

0: elke dag te beluisteren via FM en DAB+. En ook online. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen-Ommeland. Welkom erbij. De videogames voor de PlayStation-consoles zullen vanaf begin 2028 alleen nog digitaal uitgebracht worden. Het zal niet langer mogelijk zijn de spullen op een fysieke disc in huis te halen. Dat heeft de Japanse elektro-gigant Sony mee aangekondigd in een PlayStation-blok.
1: De grootste hits aller tijden. Yesterday. Dit is Radio Ommeland op 104.9 FM.

0: David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
1: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding. Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heijerweg 45 in Gistel.
2: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop meubelen Roeselare. De goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
3: Ai, Schmidt.
4: Ik heet Janssens, hè.
3: Ja, maar Schmidt.
4: Maar nee, Janssens.
3: Ja, maar Schmidt.
4: Janssens.
3: Schmidt.
4: Janssens.
3: Schmidt.
5: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
3: Schmidt.
5: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
6: Voor
2: bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel. Dat is meubelplezier voor het hele gezin.
6: Voor prijs, kwaliteit, service. Stevens Meubel.
2: Knesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
0: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
7: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
5: Het is nu 1 uur.
7: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
8: Vraag naar woningen met een kleine tuin neemt toe. Volgens vastgoedplatform Spotto raken die gemiddeld zowat 12 dagen sneller verkocht dan huizen met een grote tuin. En dat staat los van de locatie en het EPC-label. Veel mensen hebben graag een tuin om erin te zitten of te barbecuen, maar het onderhoud schrikt velen af. Vaak omdat ze geen tijd of geen zin meer hebben om in de tuin te werken. Door de populariteit stijgt de vraagprijs 3 keer sneller dan van woningen met een grote tuin. Een record aantal studenten neemt vandaag deel aan het toelatingsexamen voor de opleiding geneeskunde. Het zijn er ruim 7000. Het examen vindt plaats op de Heijsel in Brussel. De voorbije jaren gebeurde het digitaal en op verschillende locaties. Maar na fraude met artificiële intelligentie vorig jaar moeten de studenten het examen weer met pen en papier afleggen. Nog geen 2000 deelnemers mogen in het najaar aan de opleiding beginnen. In Frankrijk zijn sinds het begin van de hittegolf al zeker 90 mensen verdronken. Dat heeft de minister van Sport en Jeugd Ferrari bekendgemaakt. Eerder was nog sprake van 74 slachtoffers. Onder de slachtoffers zijn veel jongeren. De minister noemt de situatie verontrustend. Intussen woeden in het zuiden van Frankrijk nog altijd grote natuurbranden. In de departementen Hérault, Aude en Bouches-du-Rhône moet de brandweer nog altijd nablussen. Al meer dan 1000 hectare is in de as gelegd. En in 6 departementen rond de Middellandse Zee geldt code rood voor een zeer hoog risico op bosbranden. Het dodental van de overstromingen in verschillende West-Afrikaanse landen loopt verder op. Dat melden de lokale autoriteiten. In Ivoorkust kwamen sinds de start van het regenseizoen al 59 mensen om. In buurland Ghana vielen 12 doden. Ook in Benin eiste de watersnood al verschillende mensenlevens. En de weerkundige diensten verwachten nog meer hevige regenval langs de kust van West-Afrika. Volgens de Verenigde Staten bedreigt het noodweer zowat 7,5 miljoen mensen. zou geleidelijk weer wat zonniger moeten worden. De temperatuur ligt in de buurt van 24 graden. Morgen mogen we een prachtige zomerdag verwachten met veel zon en maximaal tot 25 graden. En ook voor het weekend beloven de weergoden veel goeds.
7: Radio Ommeland.
9: Ommeland.
7: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Aan zon geen gebrek deze dagen, maar dat maakt Waiting for the Sunshine niet minder geschikt als soundtrack voor deze zomer. Het is de eerste single van Ruben van Gucht en daarvoor klopte hij aan bij een Hasselaar, namelijk Buscemi.
2: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Inwoners van het Geelse deel dorp Zammel kunnen vanaf maandag 22 juni gebruik maken van de groene deelfietsen van Hoppie. Die krijgen een vaste standplaats voor de Sint-Laurentiuskerk in Zammel.

voorbij de grootste klassiekers. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met daarbij de grote hits en heel veel nieuws en informatie. Mensen die afgelopen weekend de noodcentrale 112 belden, moesten tot 10 minuten wachten vooraleer ze een operator aan de lijn kregen. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke gezegd in de Kamer. De minister noemt die wachttijd veel te lang en volgens betrokken diensten waren de gevolgen op het terrein desastreus. In de toekomst moet mogelijk personeel worden opgevorderd bij grote hitte.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren. Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mijn en onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
1: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
3: Back to Baccarat.
0: Tickets witte-paard.be.
4: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
5: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop meubelen Roeselare, de goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
6: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds. Zonde toch? Dat is vanaf nu verleden tijd. Want dankzij een thuisbatterij van Illumen en onze slimme stuur

0: je energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar.
2: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
3: Vetorpoorten aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
4: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
5: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
6: Het regionale nieuws.
7: Afgelopen zaterdagavond zijn de Adriaan Brouwer bierfeesten in Oudenaarde stilgelegd, net voor het optreden van Meteor, de hoofdact. Door de aangekondigde onweersbuien toen vonden de stad Oudenaarde en de organisatie het niet veilig genoeg om verder te feesten.
8: Op vrijdagnacht werd de politie rond 1 uur opgeroepen naar de Lindestraat in Schaarbeek. Ter plaatse verleende de politie mensen hulp aan een slachtoffer dat door een kogel geraakt was. Een tweede slachtoffer van de schietpartij begaf zich op eigen kracht naar het ziekenhuis. De slachtoffers verkeren ondertussen niet meer in levensgevaar.
7: Voor de kust van Oost-Duinkerke is een bootje met 15 transmigranten onderschept. Ze hadden geen reddingsvesten aan, dat meldt de gouverneur van West-Vlaanderen. Ook in april was er al een opflakkering van bootjes die probeerden de oversteek te maken. Er is dringend nood aan innovatieve steun, zoals een luchtcamerascherm om sneller te kunnen ingrijpen, aldus nog de Kaluwe.
6: Dit is Radio Ommeland.
9: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
10: Vanmiddag wordt het vanaf de kust droger met opklaringen. Uiteindelijk mooie zonnige periode, maxima van 21 tot 25 graden. Vanavond en vannacht wordt het licht bewolkt tot helder. Al kunnen er soms wel wat lage wolken en over de Noordzee binnendrijven. Vooral in het westen en het noorden van het land. Minimaal tussen 9 en 14 graden.
6: Welkom.
11: Hey, this is Joe Cocker.
12: Hi, I'm Gloria Estefan.
13: Hi, this is Peter Cetera.
14: Hi, this is Pat Benatar.
15: Hey, this is Meatloaf.
16: Hi, this is Kim Wilde.
6: De Gouden Hitser leert. Dit is Radio Om.

0: Deze oude notaris was doodsbang voor zijn gezondheid. Om het minste was hij heel bezorgd. Op een dag zit hij naast zijn vrouw in de schouwburg. Halverwege de voorstelling wendt hij zich tot zijn vrouw. Nu is het gebeurd. Ik was er al maanden bang voor. Maar nu is het gebeurd. Mijn rechterbeen is verlamd. Ik heb er geen gevoel meer in. Stil, antwoordt zijn vrouw vinnig. Kijk liever naar het toneel en geniet ervan. En laat me even met rust. Je zit nu al 5 minuten in mijn been te knijpen. Mark en Gert gaan parachute springen. Ze stappen in het vliegtuig, wachten tot ze op de goede hoogte zijn. En dan springt Mark uit het vliegtuig. Trekt aan het touwtje en de parachute gaat open. Even later springt Gert uit het vliegtuig. Hij trekt aan het touwtje, maar zijn parachute gaat niet open. Zo komt hij voorbij Mark en begint te roepen: mijn parachute gaat niet open, mijn parachute gaat niet open. Waarop Mark zegt: dat is niet erg, het is toch maar een oefening. Sam komt Moos tegen. Zegt Sam tegen Moos: hé Moos, wat zie jij er slecht uit? Zegt Moos: dat is geen wonder. Werk in de haven, sjouwen. Om 5 uur beginnen, om 3 uur weer thuis. Vraagt Sam: goh Moos, hoe lang doe je dat al? Zegt Moos: ik moet maandag beginnen.
1: Dit is Radio Ommeland 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: In de politierechtbank van Aalst moest een tiener zich maandag verantwoorden voor een ernstig ongeval. De jongeman was op het moment van de feiten 16 jaar oud en had nog geen rijbewijs. Bovendien reed hij ook onder invloed van alcohol.

0: Elke dag de grote klassiekers op je radio. Dit is de Stadsradio voor West-Vlaanderen en Ommeland. Met muziek op je radio uit het gouden verleden. Maar ook af en toe wat regionaal nieuws ertussen. En nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Onze eerste prioriteit is zoveel mogelijk jobs redden bij UPS in ons land. Dat zegt de bestendige secretaris Cynthia Weemaals van de onafhankelijke vakbond Sinova. Het is voor haar alvast duidelijk dat het distributiecentrum van UPS in Lummel ook zal getroffen worden. Wellicht willen ze met onderaannemers gaan werken.

Creative in Blankenbergen, waar vertrouwen en vakkennis samenkomen. Bij Gunter zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco's.

0: 34 47 69.
1: Euroshop. Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop meubelen Roeselare. De goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
2: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Colte Heirweg 45 in Gistel.
3: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39. Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
4: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
2: Het is nu 2 uur.
4: Radio Ommeland.
5: Ommeland. Ommeland.

0: Welkom bij jouw Stadsradio met de beste muziek. Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland. Met muziek op het muziek uit het gouden verleden elke dag weer. En daarbij ook heel veel nieuwsfeiten en heel veel actuele informatie. Een Russisch koppel beklom de top van de torenhoge spits van het Empire State Building in New York City om een groot spandoek te ontvouwen dat oproept tot wereldvrede. Alsof dat nog niet genoeg was, deed de andere klimmer de andere een huwelijksaanzoek. Niet veel later werden ze hoog boven de grond opgewacht door de politie, zoals te zien op livebeelden vanuit een helikopter.
1: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
2: Dit is Radio Ommeland.

denk ik nog wel eens terug aan de tijd dat ik jong was. Dat was een prachtige tijd. Wonderlijk, bijna magisch zelfs. Toen had ik bijvoorbeeld nog oog voor de vogels die vrolijk zongen. Van dat soort dingen kon ik altijd heel blij en gelukkig worden. Maar ja, ik werd ouder en iedereen vond dat ik eindelijk maar eens volwassen en verstandig moest worden. Dat dagdromen moest ik maar vergeten, zeiden mensen die wat ouder waren dan ik. Ik moest net zo worden als zij zelf, afhankelijk, intellectueel en cynisch. Dat was vroeger. Nu moet ik altijd goed opletten op wat ik zeg. Voor je het weet ben je te radicaal, te liberaal of te fanatiek. Of je wordt op straat tegengehouden door iemand die van alles van je wil weten. Alsjeblieft meneer, zet uw handtekening even, zeggen ze dan. Je ziet eruit als een respectabel, acceptabel en aimabel man.

nu, ik loop liever door als iemand dat soort woorden uitspreekt. Weet je, 's nachts, als iedereen slaapt, lig ik nog wel eens te woelen. Allerlei vragen spoken dan door mijn hoofd. Vragen die een eenvoudig man als ik eigenlijk boven de pet gaan. Was er maar iemand die me kan vertellen wat ik nu eigenlijk weet van de wereld? Of beter nog, iemand die mij kan zeggen wie ik nu werkelijk ben? Het lijkt zo'n logische vraag, maar ja, wat is er in dit leven nu eigenlijk echt logisch? The Logical Song, Supertramp.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Thomas Manhout en Sharon Samin gooiden opnieuw hoge ogen op het wereldkampioenschap hondenshow in het Italiaanse Bologna. Hun hond Yolo en Tai Bangkau behaalden zelfs de wereldtitel. We fokken nu al vier generaties kampioenen.

0: Solden bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel, dat is meubelplezier voor het hele gezin.
1: Voor prijs, kwaliteit, service, Stevens Meubel.
0: Knesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
2: Ai, Schmidt.
3: Ik heet Janssens, hè?
2: Ja, maar Schmidt.
3: Maar nee, Janssens.
2: Ja, maar Schmidt.
3: Janssens.
2: Schmidt.
3: Janssen.
2: Schmidt.
4: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
2: Schmidt.
4: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
5: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
6: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495 38 39 39.
0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
7: Het regionale nieuws.
8: De provincie Antwerpen wil de knelpuntsberoepen in de industrie wegwerken met een zogenaamd techpact. Bijna 30 partners uit onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven en overheid gaan beter met elkaar samenwerken, zodat ze beter op elkaar afgesteld geraken. Maandag is in Eeklo een proefproject gestart aan een van de drukste kruispunten van de stad. Het kruispunt van de Oostveldstraat en de Stationstraat wordt erin gericht tot een punt waar er 3 in plaats van 4 rijvakken zijn. Er zijn ook plannen om het fietspad langs de N9 ter hoogte van het station veiliger te maken. De nieuwe verkeerssituatie moet de veiligheid gewoon verhogen.
7: Dit is Radio Ommeland.
9: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Het Hof van Beroep in Antwerpen heeft een 79-jarige man uit Antwerpen vrijgesproken voor het belagen van de Belgische topvoetballer Kevin De Bruyne en van een Beringse vrouw met een bindweefselziekte. De 70er bood hen alternatieve therapie aan. Het Hof vond niet dat hij de rust van de voetballer en de vrouw heeft verstoord. In eerste aanleg werd hij daar wel nog voor veroordeeld.
0: Welkom.
2: I'm Simon Le Bon from Duran Duran.
3: Hi, this is Cher.
4: Hi, this is Nick Kershaw.
5: Hi, this is Donna Summer.
6: Hi, this is Lionel Richie.
7: Hey, I'm Mariah Carey.
0: De Golden Hits herleven. Dit is Radio Ommeland.

0: will leave the light on.
1: 13 ingetrokken rijbewijzen, dat is de balans van verschillende controles op alcohol en drugs in het verkeer die de Gentse politie afgelopen weekend heeft gehouden. 17 locaties verspreid in Gent werd afgelopen weekend gecontroleerd op drugs en op alcohol.
2: Dit is Radio Ommeland. Bring the action. 104.9 FM.

0: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
1: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heijerweg 45 in Gistel.
2: Voor prijs, kwaliteit en service, Stevens Meubel.
3: Nu solden bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel, dat is meubelplezier voor het hele gezin.
2: Voor prijs, kwaliteit.
3: Nesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
4: Ai, ai, ai, ai, Schmidt.
5: Ik heet Janssens, hè.
4: Ja, maar Schmidt.
5: Maar nee, Janssens.
4: Ja, maar Schmidt.
5: Janssens.
4: Schmidt.
5: Janssen.
4: Schmidt.
6: Bij Carrosserieschade denk je maar aan één naam.
4: Schmidt.
6: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
7: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
8: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
9: Het is nu 3:00.
8: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
10: De 5 dodelijke slachtoffers van de zware brand gisteren op Linkeroever zijn geïdentificeerd. Het gaat om vrouwen van 54, 72, 78, 80 en 93 jaar. De buurtbewoners organiseren volgende week zondag een stille waken voor iedereen die getroffen is door de brand. Het moet een moment van verbondenheid, medeleven en hoop worden. De stille waken vindt plaats in de August Vermeijlenlaan, waar het drama zich afspeelde, en begint om 1:30 middags. Het parket van Antwerpen heeft intussen een onderzoeksrechter gevorderd voor onopzettelijke brandstichting. Er is ook een branddeskundige aangesteld om de precieze oorzaak te achterhalen. Bij een verkeersongeval in het West-Vlaamse Avelgem is vanmorgen een vrouw van 24 op een scooter om het leven gekomen. Ze werd aangereden door een ziekenwagen en kwam zwaar ten val. De hulpdiensten hebben de vrouw nog gereanimeerd, maar ze overleed ter plaatse. De ziekenwagen reed aan een normale snelheid. De precieze omstandigheden van het ongeval zijn nog niet duidelijk. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn al 17 doden geteld na de Russische bombardementen van vanmorgen. Tientallen mensen raakten gewond en de schade is bijzonder groot. Het zou gaan om een van de zwaarste Russische aanvallen sinds het conflict meer dan 4 jaar geleden begon. Oekraïne heeft op zijn beurt een olieraffinaderij in de Russische stad Kostovo onder vuur genomen. Ze is eigendom van het Russische oliebedrijf Lukoil en een van de grootste van het land. Er brak brand uit en een belangrijke installatie voor de verwerking van ruwe olie raakte beschadigd. 8 dagen na de zware aardbevingen in Venezuela is opnieuw iemand levend van onder het puin gehaald. Het gaat om een man van 43 die vastzat onder een ingestort gebouw van 7 verdiepingen. Eerder konden hulpverleners ook al een baby van 2 weken en zijn moeder redden. Het officiële dodental van de beving is intussen opgelopen tot 2.295, maar er zijn nog altijd tienduizenden mensen vermist. Eerst kan er nog wat lichte regen vallen, later wordt het droger en komt de zon erdoor bij een graad of 25. Morgen belooft een mooie zomerse dag te worden, met veel zon en opnieuw maxima in de buurt van 25 graden.
8: Radio Ommeland.
11: Ommeland.
8: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: In de buurt van het Heldenplein in Wilderijk, Antwerpen, vond een schietincident plaats. Politie stelde de onmiddellijke omgeving een kogelinslag vast. Volgens de berichten raakte niemand gewond.
2: Welkom. Dit is jouw Classic Station.
0: Dit is Radio.

0: Paltje Oud van de Grootsiets aller tijden zit je groet bij Stadsradio West-Vlaanderen om een land te beluisteren via DAB+ en ook via FM. Nooit eerder namen zoveel kandidaatstudenten deel aan de Vlaamse start- en eikingstoetsen. Zo schreven zich in de meeste eerste sessie op woensdag 8.124 deelnemers in. Dat is 12,5% meer dan vorig jaar. Van die deelnemers leggen 6.183 een verplichte starttoets af. Die moeten ze afleggen om zich te kunnen inschrijven voor bepaalde stemopleidingen, ook al is het resultaat niet bindend. Wie deelneemt kan zich altijd inschrijven, maar studenten die niet slagen moeten wel een verplicht remedieringstraject volgen. Daarnaast zijn er ook niet verplichte eikingstoetsen, waarvan het aantal deelnemers met 27% steeg.
1: Radio Ommeland.

0: Stap binnen in de wonderen wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop meubelen Roeselaren. De goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
1: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals Ecopots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkoten Heirweg 45 in Gistel.
2: Voor prijs, kwaliteit en service, Stevens Meubel. Stevens Meubel.
0: Nu solden bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel, dat is meubelplezier voor het hele gezin.
2: Voor prijs, kwaliteit en service, Stevens Meubel. Stevens Meubel.
0: Knesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
3: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495 38 39 39.
0: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
4: Het regionale nieuws.
5: De editie 2026 van Genk on Stage zal de boeken ingaan als een weekend van uiterste. Met temperaturen die de pan uitswingden, een dreigend onweer op zaterdagavond en het last minute afhaken van André Hazes junior werd de organisatie op de proef gesteld. We zijn teruggevallen op een kleine 60.000 bezoekers. Een pak minder dan andere jaren, zegt burgemeester Wim Dries van CD&V.
6: Volgens de wet Renault gaan we nu in gesprek met alle werknemers en onderhandelen we volop met de vakbonden, aldus algemeen directeur Tom Denker. Haan is brand uitgebroken in watersportclub De Windhaan. De brandschade bleef beperkt, maar de rook en het bluswater zorgden wel voor behoorlijk wat schade. De werking van de club ligt voorlopig stil. Woonzorgcentrum De Vlaamse Ardennen in Horebeke is veroordeeld voor onopzettelijke doding. Ook de groep boven het woonzorgcentrum NV Corian Belgium werd veroordeeld. Twee bewoners van het woonzorgcentrum waren in 2000 en 2024 overleden na een val uit een raam en een val van de trap. Volgens de rechter waren beide overlijdens het gevolg van ontoereikende veiligheidsmaatregelen binnen het wooncentrum.
4: Dit is Radio Ommeland.
7: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
4: Radio Ommeland.
8: Ommeland. Ommeland.

0: Motorpoorten aan de Brugsestraat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en ook maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten gratis prijsofferte na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
1: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
2: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop meubelen Roeselare, de goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
3: Ai, Schmidt.
4: Ik heet Janssens, hè?
3: Ja, maar Schmidt.
4: Maar nee, Janssens.
3: Ja, maar Schmidt.
4: Janssens.
3: Schmidt.
4: Janssen.
3: Schmidt.
5: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
3: Schmidt.
5: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
6: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39. Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
7: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 4 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
8: De 5 dodelijke slachtoffers van de zware brand gisteren op Linkeroever zijn geïdentificeerd. Het gaat om vrouwen van 54, 72, 78, 80 en 93 jaar. De buurtbewoners organiseren volgende week zondag een stille waken voor iedereen die getroffen is door de brand. Het moet een moment van verbondenheid, medeleven en hoop worden. De stille waken vindt plaats in de August Vermeijlenlaan, waar het drama zich afspeelde, en begint om 1:30 'smiddags. Het parket van Antwerpen heeft intussen een onderzoeksrechter gevorderd voor onopzettelijke brandstichting. Er is ook een branddeskundige aangesteld om de precieze oorzaak te achterhalen. Bij een verkeersongeval in het West-Vlaamse Avelgem is vanmorgen een vrouw van 24 op een scooter om het leven gekomen. Ze werd aangereden door een ziekenwagen en kwam zwaar ten val. De hulpdiensten hebben de vrouw nog gereanimeerd, maar ze overleed ter plaatse. De ziekenwagen reed aan een normale snelheid. De precieze omstandigheden van het ongeval zijn nog niet duidelijk. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn al 17 doden geteld na de Russische bombardementen van vanmorgen. Tientallen mensen raakten gewond en de schade is bijzonder groot. Het zou gaan om een van de zwaarste Russische aanvallen sinds het conflict meer dan 4 jaar geleden begon. Oekraïne heeft op zijn beurt een olieraffinaderij in de Russische stad Kostovo onder vuur genomen. Ze is eigendom van het Russische oliebedrijf Lukoil en een van de grootste van het land. Er brak brand uit en een belangrijke installatie voor de verwerking van ruwe olie raakte beschadigd. 8 dagen na de zware aardbevingen in Venezuela is opnieuw iemand levend van onder het puin gehaald. Het gaat om een man van 43 die vastzat onder een ingestort gebouw van 7 verdiepingen. Eerder konden hulpverleners ook al een baby van 2 weken en zijn moeder redden. Het officiële dodental van de beving is intussen opgelopen tot 2295, maar er zijn nog altijd tienduizenden mensen vermist. Eerst kan er nog wat lichte regen vallen, later wordt het droger en komt de zon erdoor bij een graad of 25. Morgen belooft een mooie zomerse dag te worden, met veel zon en opnieuw maxima in de buurt van 25 graden.
7: Radio Ommeland.
9: Ommeland. Ommeland.

Welkom bij Stadsradio, Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland te beluisteren via DAB+, maar ook online te beluisteren via www.radioommeland.be. Luchtvaartmaatschappijen en luchthavens vragen om het nieuwe Europese grenscontrolesysteem deze zomer tijdelijk op te schorten als de wachttijden te lang oplopen. Dat schrijven ze woensdag in een open brief aan commissievoorzitter Ursula von der Leyen.

0: Radio Nieuwsflits.
1: Onze eerste prioriteit is zoveel mogelijk jobs redden bij UPS in ons land. Dat zegt de bevestigde bestendige secretaris Cynthia Weemaals van de onafhankelijke vakbond Sinova. Het is voor haar alvast duidelijk dat het distributiecentrum van UPS in Lummen ook zal getroffen worden. Wellicht willen ze met onderaannemers gaan werken.

boerderij tot hoevenslagerij. Bij Hoevenslagerij Evelien krijg je kwaliteit rechtstreeks van de boerderij. Vlees zonder toevoegingen, steeds vers en puur. Kwaliteit dat je proeft en waar elke dag door Evelien wordt op toegezien. Ook

0: Pafsprak. Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mannen noemt Gol Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
1: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
3: Back to Baccarat.
0: Tickets witte-paard.be.
3: Voor prijs, kwaliteit en service, Stevens Meubel.
4: Nu solden bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel, dat is meubelplezier voor het hele gezin.
3: Voor prijs, kwaliteit.
4: Nesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
5: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral

0: Energiefactuur. Illumen Unlimited Energy. Bereken je terugverdientijd via onze website illumen.solar.
1: Ai, Schmidt.
2: Ik heet Janssens, hè?
1: Ja, maar Schmidt.
2: Maar nee, Janssens.
1: Ja, maar Schmidt.
2: Janssens.
1: Schmidt.
2: Janssen.
1: Schmidt.
3: Bij Carrosserieschade denk je maar aan één naam.
1: Schmidt.
3: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
4: De heerlijkste en lekkerste.

0: Rode Bes, Blauwe Bes. Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Het regionale nieuws.
3: Het Brussels gewest is de sterkst groeiende regio van het land. En Brusselstad is de op twee na sterkst groeiende gemeente van het land. Vooral migratie is de drijvende kracht van de groei. Daarvoor had Brussel nog last van een stadsvlucht. Maar daar is ondertussen niks meer van te merken.
4: Een 34-jarige man uit Torhout is veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf voor 6 brandstichtingen. De feiten vonden plaats tussen november 2020 en oktober 2025. De man blijkt schuldig na onderzoek van verschillende camerabeelden, analyse van het gsm-toestel van de beklaagde en een huiszoek. Het provinciaal domein De Ster in Sint-Niklaas was zaterdag volledig uitverkocht. Er waren 2200 tickets verkocht, waardoor er geen extra bezoekers meer werden toegelaten. De boodschap bleef daarom om vooraf online een ticket te kopen en de beschikbaarheid te controleren voor je vertrek.
3: De Raad voor Vergunningsbetwisting heeft de verkavelingsvergunning voor het project Kolmenveld in Te Senderlo vernietigd. De gemeente had een vergunning om daar een bos van 2 hectare te kappen en een woonproject met woningen, een woonzorgcentrum en een cultuurcentrum te bouwen. Een aantal actiegroepen ging in beroep tegen die vergunning omdat ze vreesden dat er te veel groen zou verdwijnen. De brandweer in Limburg heeft er zondagochtend en nacht een drukke shift op zitten met minstens 115 meldingen van stormschade. De meeste meldingen gingen over takken en bomen die op de weg waren beland. In Paal is de bliksem ingeslagen op een hoogspanningsleiding. In Achel moest een Giro 5 stopgezet worden.
2: Dit is Radio Ommeland.
5: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
6: Vanavond wordt het vanaf de kust droger met opklaringen. Uiteindelijk mooie zonnige periode, maxima van 21 tot 25 graden. Vanavond en vannacht wordt het licht bewolkt tot helder. Al kunnen er soms wel wat lage wolken en over de Noordzee binnendrijven. Vooral in het westen en het noorden van het land. Minimaal tussen 9 en 14 graden.
7: Dit is jouw Classic Station.
2: Radio Ommeland.
7: 104.9 FM.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Mannet Sint-Niklaas L.A. werd door de politierechter veroordeeld tot een effectieve celstraf van 3 jaar. De man werd voor de 4e keer betrapt achter het stuur terwijl hij een rijverbod had. Hij stond in totaal 14 keer voor de rechter.

vergeet niet, elke dag hoor je hier de grootste klassiekers aller tijden. Je zit goed bij Stadsradio West-Vlaanderen-Ommeland met muziek uit het gouden verleden. Een bijzondere zicht in Blankenbergen. Daar was in de zwemzone in de zee plots een gevlekte gladde haai te zien. Het beestje heeft wat rondgezommen en is dan weer vertrokken, aldus de hoofdredder Tom Kodder.

Romeo loopt te zingen door de donkere nacht. Hij is tot over zijn oren verliefd. Tot grote ergernis van mensen die al slapen, rijmt hij erop los. Hij staat in het licht van een lantaarnpaal en roept met luide stem: "Hey schat, jij en ik, wat dacht je ervan?" Juliet hoort Romeo, maar roept dat hij zich stil moet houden. Hij staat onder haar raam en ze kijkt hem verbaasd aan. "Wat doe je hier, midden in de nacht? Je maakt de hele straat wakker." Romeo roept: "Juliet, jij hebt mijn hele wereld op zijn kop gezet. Alleen jammer dat je net op het verkeerde moment bent gekomen. Anders had het nog mooi kunnen worden tussen ons. We kwamen allebei uit een slechte buurt. Je kent dat wel, verkeerde vrienden en een rottig leven. Toch hebben we elkaar gevonden. Misschien wel omdat we dezelfde droom wilden waarmaken. Maar ja, nu het zover is, heb je me gewoon in de steek gelaten. Ach ja, wie valt voor een zilveren ketting is bij een gouden al helemaal verkocht. Jij viel voor elke charmante lach. Maar herinner je nog jouw belofte? Jij zou me steunen door dik en dun. Maar daar is bar weinig van terechtgekomen. Dus, Juliet, luister naar wat ik je wil zeggen. Misschien zijn het niet de goede woorden, maar je weet dat ik het meen. Ik probeer mijn oude leven weer op te pakken, maar ik ga alleen met de verkeerde mensen om. Het enige dat ik nog kan, is jou nog één keer een zoen te geven. Als je dat wilt, tenminste. Maar Juliet hoort het niet meer. Ze is verdwenen. Romeo zwerft opnieuw door de donkere nacht tot over zijn oren verliefd. Het laatste wat hij hoort zijn de verwensingen van mensen die proberen te slapen. Romeo en Juliet, The Dire Straits.

0: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
1: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals ecopots en cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heirweg 45 in Gistel.
2: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop meubelen Roeselare. De goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
3: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service. En wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
4: Taxi bestellen, taxi kusten bellen. 0400 73 113 333. Taxi kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi kust bellen. 0473 113 333. De Klerk Automotive in Blankenbergen, waar vertrouwen en vakkennis samenkomen. Bij Gunter zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen.

0: 0800 47 69.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495 38 39 39.
2: Van aan de rand van Brugge, dit is Radio Ommeland.
3: Het is nu 5 uur.
2: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
3: De 5 dodelijke slachtoffers van de zware brand gisteren op Linkeroever zijn geïdentificeerd. Het gaat om vrouwen van 54, 72, 78, 80 en 93 jaar. De buurtbewoners organiseren volgende week zondag een stille waken voor iedereen die getroffen is door de brand. Het moet een moment van verbondenheid, medeleven en hoop worden. De stille waken vindt plaats in de August Vermeijlenlaan, waar het drama zich afspeelde, en begint om 1:30 middags. Het parket van Antwerpen heeft intussen een onderzoeksrechter gevorderd voor onopzettelijke brandstichting. Er is ook een branddeskundige aangesteld om de precieze oorzaak te achterhalen. Bij een verkeersongeval in het West-Vlaamse Avelgem is vanmorgen een vrouw van 24 op een scooter om het leven gekomen. Ze werd aangereden door een ziekenwagen en kwam zwaar ten val. De hulpdiensten hebben de vrouw nog gereanimeerd, maar ze overleed ter plaatse. De ziekenwagen reed aan een normale snelheid. De precieze omstandigheden van het ongeval zijn nog niet duidelijk. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn al 17 doden geteld na de Russische bombardementen van vanmorgen. Tientallen mensen raakten gewond en de schade is bijzonder groot. Het zou gaan om een van de zwaarste Russische aanvallen sinds het conflict meer dan 4 jaar geleden begon. Oekraïne heeft op zijn beurt een olieraffinaderij in de Russische stad Kostovo onder vuur genomen. Ze is eigendom van het Russische oliebedrijf Lukoil en een van de grootste van het land. Er brak brand uit en een belangrijke installatie voor de verwerking van ruwe olie raakte beschadigd. 8 dagen na de zware aardbevingen in Venezuela is opnieuw iemand levend van onder het puin gehaald. Het gaat om een man van 43 die vastzat onder een ingestort gebouw van 7 verdiepingen. Eerder konden hulpverleners ook al een baby van 2 weken en zijn moeder redden. Het officiële dodental van de beving is intussen opgelopen tot 2295, maar er zijn nog altijd tienduizenden mensen vermist. Eerst kan er nog wat lichte regen vallen, later wordt het droger en komt de zon erdoor bij een graad of 25. Morgen belooft een mooie zomerse dag te worden, met veel zon en opnieuw maxima in de buurt van 25 graden.
2: Radio Ommeland.
4: Ommeland. Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Het Hof van Beroep in Antwerpen heeft een 79-jarige man uit Antwerpen vrijgesproken voor het belagen van de Belgische topvoetballer Kevin De Bruyne en van een Belgische vrouw met een bindweefselziekte. De 70er bood hen alternatieve therapieën aan. Het Hof vond niet dat hij de rust van de voetballer en de vrouw heeft verstoord. In eerste aanleg werd hij daar wel nog voor veroordeeld.
2: Welkom, welkom. Dit is jouw Classic Station.
3: Do you like it?
0: Dit is Radio Ommeland.
2: 104.9 FM.

Dag schat, komt deze brief als een verrassing? Ik kan het me wel voorstellen. Volgens mij zit je nu aan een kopje koffie terwijl je je nog eens lekker uitrekt. Maar ik schrijf deze brief om je te laten weten dat ik binnenkort weer thuis kom. Dat klinkt ook voor mij wat raar en onwennig, dat weet ik. Daarom vraag ik me af of je onderhand wat anders over me bent gaan denken. Maar luister, nu ik jouw kant weer opkom, moet je me maar geloven dat ik alles weer op een rijtje heb. Tenminste, in mijn hoofd is alles weer in orde. Alleen moet ik nu dat gebroken hart weer aan elkaar zien te lijmen. Ondertussen ben ik wel zenuwachtig. Dat is misschien wel logisch, want ik weet niet hoe je nu over me denkt. Ik voel me soms net een zwerfhondje in de sneeuw dat voor de deur zit te wachten tot hij weer naar binnen mag. Als we elkaar straks weer zien, zal het weer zijn zoals die eerste keer. We zijn weer vreemden voor elkaar, die misschien wel uit elkaar zijn gegroeid. En net als de eerste keer zal ik daar weer met knikkende knieën staan bij je terwijl ik aanklop. Maar dan is er geen weg meer terug. Dus, wat ik eigenlijk zou willen weten, hoe kijk je nu eigenlijk tegen me aan? Zie je me als een boeman, omdat ik je lelijk heb laten zitten? Of zul je me met open armen ontvangen als ik weer bij je aanklop? Ik kan haast niet wachten. We gaan luisteren naar Alice Cooper. How you gonna see me now?

0: 24 uur per dag de beste muziek. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland. Muziek uit het gouden verleden. Heb je al te melden, stuur het ons door via info@radioommeland.be.
1: Zijn parachute was al los en hij hield zich vast aan een tak. Bewoners van het Limburgse Genk schrokken zich woensdagnamiddag een hoedje. Rond 14 uur toen twee zweefvliegtuigen neerstorten na een botsing in de lucht. Een van de vliegtuigen belandde op een tuinhuis. De twee piloten raakten gelukkig slechts licht gewond. De hulpdiensten deden nog alles om de inwoners en doen nog een belangrijk oproep ook aan de inwoners.

0: kan er ook terecht voor een vlugge lunch of snack. Net naast Zand is Winiëst. Laat je verrassen door zorgvuldig gekozen lekkere wijnen met veel variatie en steeds met een verhaal achter de wijn. Voor lekker eten of een heerlijke wijn kom je naar de Zeedijk 443 444 te Oost-Duinkerke.
1: Ai, Schmidt.
2: Ik heet Janssens, hè?
1: Ja, maar Schmidt.
2: Maar nee, Janssens.
1: Ja, maar Schmidt.
2: Janssens.
1: Schmidt.
2: Janssen.
1: Schmidt.
3: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
1: Schmidt.
3: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
4: Euroshop. Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop Meubelen Roeselaren. De goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
5: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden. Zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkolte Heijerweg 45 in Gistel.
6: Vetorpoorten. Aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort. Zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren. Met of zonder automatisatie. Krijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetorpoorten. Beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten, gratis prijsofferte na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten. Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
7: Bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel. Dat is meubelplezier voor het hele gezin.
8: Voor prijs, kwaliteit, service, Stevens Meubel.
7: Knesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
9: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
7: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
9: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
10: Het regionale nieuws.
11: In Aalter zijn woensdag enkele honderden huishoudens getroffen door een stroomstoring. Als gevolg hiervan zaten meer dan 10 straten bijna een half uur zonder stroom. Het ging onder meer om de Bierweg, Bollebekstraat, Brevierweg, Brouwerijstraat, Diepestraat en Europalaan. Uiteindelijk werd het probleem door Fluvius rond 20 over 11 in de ochtend opgelost.
12: In de nacht van maandag op dinsdag is aan de Bleukenlaan in Turnhout een man op een speedpedelec met een hert gebotst. De man raakte daarbij licht gewond. Hoe het hert eraan toe is, was niet bekend. De lokale politie heeft ook geen melding binnengekregen over een gewond hert, laat ze weten, aan de redactie. De industriezone in Turnhout is omgeven door heel wat groen.
13: De tramlijn 44, die rijdt tussen Vierarmen en Tervuren station, reed even niet op maandagochtend. Dat heeft de MIVB gemeld. In Tervuren was de bovenleiding beschadigd door het stormweer van zondagochtend.
12: De organisatie achter OLF in Nieuwkerken in Sint-Niklaas neemt maatregelen tegen de hitte. OLF is een evenement waar scholieren uit het hele Waasland elk jaar het einde van het schooljaar vieren. Vrijwilligers zullen rondlopen om te kijken of iedereen voldoende water drinkt. Voorts wordt de EHBO-zone dubbel zo groot gemaakt als bij andere edities. Voor het eerst tijdens de Gentse feesten komt er op de Vlasmarkt een bezoekersbeperking. Als er meer dan 4000 feestvierders op de Vlasmarkt zijn, dan wordt het plein afgesloten. Voor de stad is dat nodig om de veiligheid te garanderen. Dat staat in de krant De Gentenaar. Andere pleinen worden bij veel volk ook afgesloten. Nu geldt dit ook voor de Vlasmarkt.
10: Dit is Radio Ommeland.
14: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
15: Vanmiddag wordt het vanaf de kust droger met opklaringen. Uiteindelijk mooie zonnige periode, maxima van 21 tot 25 graden. Vanavond en vannacht wordt het licht bewolkt tot helder. Al kunnen er soms wel wat lage wolken en over de Noordzee binnendrijven. Vooral in het westen en het noorden van het land. Minimaal tussen 9 en 14 graden.
10: www.radioommeland.be.

0: grote klassiekers elke dag op je radio. Welkom bij Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland, DAB Plus en FM.
1: Aan de achterzijde van het station van Adinkerke stond een auto woensdagavond plots in lichte laaien, vlakbij de parking van Plopsaland. De wagen brandde volledig uit. De oorzaak van de brand is onbekend, zegt de burgemeester Wim Janssens van de PAP.
2: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
3: Dit is Radio Ommeland.

0: Radio Nieuwsflits.
1: In Kortrijk heeft een auto vuur gevat aan een tankstation langs de oude Naarse Steenweg. Een bijstander kon de eerste bluswerken uitvoeren. De man was met zijn klassieke BMW uit 1991 op weg naar huis. Toen hij wou tanken, hij parkeerde zijn bolide langs de pomp in de oude Naarse Steenweg in Kortrijk toen hij een plof hoorde. Hij besloot een kijkje te gaan nemen onder de motorkap en zag rook en toen begon hij te branden. Een vrouw die hier stond is meteen begonnen met blussen met een blusapparaat. Daarna kwam de brandweer ook nog toe om de motor verder af te koelen.
0: Voel de hits uit de jaren 70, 80 en 90. Dit is Radio On.

0: David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
1: Ai, Schmidt.
2: Ik heet Janssens, hè.
1: Ja, maar Schmidt.
2: Maar nee, Janssens.
1: Ja, maar Schmidt.
2: Janssens.
1: Schmidt.
2: Janssen.
1: Schmidt.
3: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
1: Schmidt.
3: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
4: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop meubelen Roeselare. De goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
5: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
0: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
6: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 6 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
7: De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat ze de uitbraak van het Hantavirus officieel als voorbij beschouwt. Er kwamen sinds het einde van mei geen nieuwe besmettingen meer bij. En voor alle patiënten die nog in quarantaine zaten, is de isolatieperiode achter de rug. 4 weken geleden was er even vrees voor een grootschalige epidemie, nadat het virus was vastgesteld aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius. 3 passagiers, 2 van hen Nederlanders, overleden aan het virus. In Avelgem in West-Vlaanderen ruimen douane- en politiediensten momenteel een grote illegale sigarettenfabriek op. Die was ingericht in een oude loods op een afgelegen terrein vlakbij de autosnelweg en bij de grens met Wallonië. Volgens de douane zijn al 5 miljoen sigaretten in beslag genomen en enkele honderden kilo's tabak. Goed voor zo'n 2 miljoen euro aan ontdoken accijnzen. 21 mensen van Oost-Europese origine zijn opgepakt. In Perpignan, in het zuiden van Frankrijk, woedt sinds de vroege namiddag een zware brand. Mogelijk is die ontstaan door de hitte, maar dat is niet bevestigd. Er zijn diverse explosies te horen. Toeristencampings in de wijde regio zijn ontruimd. Er is al een duizendtal mensen geëvacueerd uit het gebied. De brandweer is massaal aanwezig en zet ook speciale vliegtuigen en blushelikopters in om het vuur te bedwingen. Blussen verloopt moeizaam, mede door felle rukwinden boven het gebied. Voorlopig zijn geen slachtoffers gemeld. Vluchten naar de regio, ook vanuit ons land, zijn voorlopig geannuleerd. Sisoberg staat voor het eerst in de derde ronde van een Grand Slam. Op Wimbledon schakelde hij vanmiddag de Portugees Faria uit in 4 sets. Voor Bergs is het de 7e overwinning op rij. Zijn volgende tegenstander is de Brit Arthur Ferry, nummer 114 op de ATP-ranking. Zelf staat Bergs op positie 37. Het is droog met af en toe zon en maxima tot 24 graden. Vanavond en vannacht helder met alleen in het noordwesten lichte bewolking. Nachtminima tussen 9 en 13 graden.
6: Radio Ommeland.
8: Ommeland. Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Enkele hoogtechnologische robots rijden tegenwoordig heen en weer op de velden bij onderzoekscentrum INAGRO in Bijtem. Daar worden ze getest op hun voor- en nadelen tijdens het verwijderen van onkruid op het groenteveld. De robot vervangt de landbouwer niet. Je moet hem zien als een extra werktuig op het bedrijf, zegt Eva Ampe van INAGRO.

groot zit al altijd. Welkom bij jouw Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met de beste muziek. Ook op DAB Plus en op FM voor de regio Brugge op 104.9 FM. Leadzanger Victor Willis van de discogroep The Village People is overleden. Zo maakte de groep zelf bekend op haar Facebookpagina. Wie Village People zegt, zegt YMCA, het liedje dat samen met Victor Willis massaal herinnerd zal worden. Dit is het verhaal achter het wereldberoemde nummer. Gezocht mannen met een macho uiterlijk voor een wereldwijd bekend discogroep moeten kunnen dansen. Dragen van een snor is verplicht.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De vierde editie van de Frederiks Midsummer Night Rally ging van start vanop de Grote Markt in Mechelen. Onder een stralende zomerzon verzamelden 35 prachtige oldtimers een ritje voor het goede doel door het Mechelse rivierland. Voor sommige bestuurders was de rally extra emotioneel.
0: Dit is Radio Ommeland.
2: Jouw classic station. Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
1: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
3: Back to Baccarat.
0: Tickets, witte-paard.be.
3: Voor
4: Solden bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel, dat is meubelplezier voor het hele gezin.
3: Voor prijs, kwaliteit, service, Stevens Meubel.
4: Knesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
5: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heijerweg 45 in Gistel.
6: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
4: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
6: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
7: Het regionale nieuws.
8: Het botsautokraam op Tiene Kermis is afgelopen weekend zwaar beschadigd. Dat ontdekte de uitbater Yves vrijdagmiddag. Toch kon het na wat herstellingen gedeeltelijk opengaan. Hij heeft een klacht neergelegd bij de politie.
9: In de Rode Dreef in Marken heeft een passant een levenloos lichaam aangetroffen. Het ging om een Poolse man. De precieze omstandigheden zijn niet duidelijk, maar het parket ging meteen uit van een verdachte overlijden. De man werd gisteren om 16:30 gevonden aan een woning die wordt gerenoveerd. Het labo en de gerechtsdeskundigen kwamen ter plaatse. De straat was een vijftal uur afgesloten voor alle verkeer.
10: Een minderjarige Fransman werd 2 jaar geleden in Izegem betrapt aan het stuur van de auto van zijn vader. Hem tegenhouden bleek geen eenvoudige klus voor de politie. De feiten speelden zich af in juni 2024. Wanneer de automobilist een verkeersbord negeert en ook zijn richtingaanwijzer niet gebruikt, wil de politie hem aan de kant zetten. Maar de jongeman gaf plankgas. Het kwam uiteindelijk tot een achtervolging. De man bleek uiteindelijk minderjarig te zijn. Het leverde hem een rijverbod van 45 dagen op en een boete van €1.200.
9: Tijdens Vlissingen Kermis namen zo'n 50 peuters en kleuters deel aan het WK Loopfiets. De jongste kinderen legden een parcours af van 100 meter, de oudere deelnemers legden 150 meter af. Uiteindelijk kreeg iedereen wel een medaille. Elke deelnemer verscheen aan de start met een helm, een loopfiets en een startnummer in de regenboogkleur.
7: Dit is Radio Ommeland.
11: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
12: Vanavond en vannacht wordt het licht bewolkt tot helder. Al kunnen er soms wel wat lage wolken van over de Noordzee binnendrijven. Minima tussen 9 en 14 graden. Morgen krijgen we aangenaam zomerweer met mooie zonnige perioden, maar ook enkele wolkenvelden. Maxima van 20 tot 25 graden.

0: elke dag te beluisteren via FM en DAB+. En ook online. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland. Welkom erbij.
1: Een kortsluiting, vermoedelijk ontstaan na een menselijke fout, zou aan de basis liggen van de dodelijke brand op Linkeroever in Antwerpen. 5 bewoners van een appartementsgebouw kwamen om het leven. 16 anderen raakten gewond. Pas in de late namiddag was de brand weer onder controle.
2: Dit is Radio Ommeland.
3: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws.

Dus jij bent nieuw hier, dat dacht ik al, want ik had je nog niet eerder gezien. Dan kan ik me voorstellen dat je wel zin hebt in een verzetje. Even wat nieuwe mensen leren kennen. Nu, daar heb ik een goed middeltje voor dat bij jou prima zal aanslaan. Geloof me maar. Want je wil er wel even uit. Weg uit die somberheid, maar een beetje kleur op je gezicht, dat heb je nodig. Of wil je meteen midden de schijnwerper staan? Dat kan ook. Ga maar met me mee. Let maar eens op, als je met me meegaat, laat ik je weer helemaal stralen. Ik neem je aan de hand de hele nacht door. We gaan van de ene plek vol glitter en glamour naar de andere. Daar is het licht nog feller, de mensen nog mooier en de gastvrijheid nog groter. Ik neem je mee door de hele stad, alsof je een koningin bent. Weg uit de steegjes en de straatjes, maar naar de plekken in deze stad waar het allemaal gebeurt, gewoon voor een verzetje. En als dan aan het einde van de nacht de duisternis weer op je wacht en jij de straat weer op moet, dan kun je er in ieder geval weer even tegen. Van de schijnwerpers naar de neonstraatverlichting is een klein stapje. De koude straten leiden je naar huis toe, waar je tegen de ochtend aankomt, leeg en uitgeput. Maar je weet dat je vanavond weer van voren af aan kunt beginnen. Opnieuw de somberheid en de grauwheid verdrijven door wat vrolijkheid. Dus kom, ga met me mee als we samen gaan dansen in de stad. Gewoon om een beetje lol te hebben vanavond. Dancing in the City, gebracht door Marshall en Hayne.

0: welkom erbij. De grootste klassiekers. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met daarbij de grote hits en heel veel nieuws en informatie.
1: Inwoners van het Geelse deel dorp Zammel kunnen vanaf maandag 22 juni gebruik maken van de groene deelfietsen van Hoppie. Die krijgen een vaste standplaats voor de Sint-Laurentiuskerk in Zammel.

0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals Ecopots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heijerweg 45 in Gistel.
1: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: je energiefactuur.
1: Illumen, unlimited energy. Ontdek ons volledige aanbod op de website illumen.solar.
2: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
3: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 7 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
4: De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat ze de uitbraak van het Hantavirus officieel als voorbij beschouwt. Er kwamen sinds het einde van mei geen nieuwe besmettingen meer bij. En voor alle patiënten die nog in quarantaine zaten, is de isolatieperiode achter de rug. 4 weken geleden was er even vrees voor een grootschalige epidemie, nadat het virus was vastgesteld aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius. 3 passagiers, 2 van hen Nederlanders, overleden aan het virus. In Avelgem in West-Vlaanderen ruimen douane- en politiediensten momenteel een grote illegale sigarettenfabriek op. Die was ingericht in een oude loods op een afgelegen terrein vlakbij de autosnelweg en bij de grens met Wallonië. Volgens de douane zijn al 5 miljoen sigaretten in beslag genomen en enkele honderden kilo's tabak. Goed voor zo'n 2 miljoen euro aan ontdoken accijnzen. 21 mensen van Oost-Europese origine zijn opgepakt. In Perpignan, in het zuiden van Frankrijk, woedt sinds de vroege namiddag een zware brand. Mogelijk is die ontstaan door de hitte, maar dat is niet bevestigd. Er zijn diverse explosies te horen. Toeristencampings in de wijde regio zijn ontruimd. Er is al 1000 mensen geëvacueerd uit het gebied. De brandweer is massaal aanwezig en zet ook speciale vliegtuigen en blushelikopters in om het vuur te bedwingen. Blussen verloopt moeizaam, mede door felle rukwinden boven het gebied. Voorlopig zijn geen slachtoffers gemeld. Vluchten naar de regio, ook vanuit ons land, zijn voorlopig geannuleerd. Sisu Berg staat voor het eerst in de 3e ronde van een Grand Slam. Op Wimbledon schakelde hij vanmiddag de Portugees Faria uit in 4 sets. Voor Bergs is het de 7e overwinning op rij. Zijn volgende tegenstander is de Brit Arthur Ferry, nummer 114 op de ATP-ranking. Zelf staat Bergs op positie 37. Het is droog met af en toe zon en maxima tot 24 graden. Vanavond en vannacht helder met alleen in het noordwesten lichte bewolking. Nachtminima tussen 9 en 13 graden.
3: Radio Ommeland.
0: Ommeland. Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De discussie over windenergie in Mechelen krijgt een nieuwe wending. Terwijl energiecoöperatie EcoPower werkt aan een vergunningsaanvraag voor een windturbine in Mechelen-Noord, is er ook een tweede project in voorbereiding. Energiebedrijf Eneco en broercoöperatie Klimaan onderzoeken de bouw van een windturbine in het open ruimtegebied Stuivenberg.
0: De grootste hits aller tijden. Yesterday. Dit is Radio Ommeland op 104.9 FM.

elke dag de grote klassiekers op je radio. Dit is de Stadsradio voor West-Vlaanderen en Ommeland. Met muziek op je radio uit het gouden verleden. Maar ook af en toe wat regionaal nieuws ertussen. En nieuws uit binnen- en buitenland. De videogames voor de PlayStation-consoles zullen vanaf begin 2028 alleen nog digitaal uitgebracht worden. Het zal niet langer mogelijk zijn de spullen op een fysieke disc in huis te halen. Dat heeft de Japanse elektro-gigant Sony mee aangekondigd in een PlayStation blok.

en eens samenkomen. Bij Gunter zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco-service.

0: 40 47 69.
1: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
2: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
3: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
4: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.

0: Radio Nieuwsflits.
1: De familie Van Hoek van Centerbeton aan het Albertkanaal in Herentals heeft betoncentrale De Zandkappel in Stelen bij Geel overgenomen. Zo schuiven we aan een strategische plekje langs het kanaal, wat op de richting Limburg. Dit is met 2 weken in Geel kamperen om elk knopje te leren kennen, aldus door de familie Van Hoek.

Ik weet ook niet hoe het nu zo is gekomen. Ik denk dat ik onbewust aan het verleden werd herinnerd, waarbij er iets is losgekomen bij me van binnen. Alsof mijn hart sneller ging slaan bij de herinnering aan hoe het vroeger was. Ik verloor langzaam de controle over mezelf. En voor ik het wist, was dat verlangen naar vroeger met me aan de haal gegaan. Ik kon er niets aan doen. Als je maar weet dat ik er geen pijn heb willen doen. Echt niet. Ik heb je niet willen zien huilen om wat er is gebeurd. Het ligt aan mij, niet aan jou. Ik weet niet wat het is geweest. Misschien mijn onzekerheid. Waar ik nu eenmaal aan leid. Misschien was ik wel onzeker over ons. Misschien was ik wel bang dat je niet meer van me hield. Alleen de gedachten al bezorgen me paniekaanvallen. Het ging zelfs zo ver dat ik op zoek ging naar dingen die je voor mij verborg. Ik probeerde iets in je blik te ontdekken dat daarop zou wijzen. Maar natuurlijk vond ik niets, want jij had niets voor mij te verbergen. Ik was juist degene die iets op te biechten had. En dat heb ik nu gedaan. Ik heb je geen pijn willen doen, geloof me. Wat ik heb gedaan is onvergeeflijk. Het enige excuus dat ik kan aanvoeren is dat ik nu eenmaal jaloers ben aangelegd. Jaloers dat jij iets met iemand anders zou hebben. Waardoor ik mezelf ook weer heb laten gaan. Ik ben nu eenmaal erg jaloers aangelegd. Jealous Guy, gebracht door Roxy Music.

0: Rode bes, blauwe bes. Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heierweg 45 in Gistel.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
0: Het is nu 8 uur.
2: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
3: De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat ze de uitbraak van het Hantavirus officieel als voorbij beschouwt. Er kwamen sinds het einde van mei geen nieuwe besmettingen meer bij. En voor alle patiënten die nog in quarantaine zaten, is de isolatieperiode achter de rug. 4 weken geleden was er even vrees voor een grootschalige epidemie, nadat het virus was vastgesteld aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius. 3 passagiers, 2 van hen Nederlanders, overleden aan het virus. In Avelgem in West-Vlaanderen ruimen douane- en politiediensten momenteel een grote illegale sigarettenfabriek op. Die was ingericht in een oude loods op een afgelegen terrein vlakbij de autosnelweg en bij de grens met Wallonië. Volgens de douane zijn al 5 miljoen sigaretten in beslag genomen en enkele honderden kilo's tabak. Goed voor zo'n 2 miljoen euro aan ontdoken accijnzen. 21 mensen van Oost-Europese origine zijn opgepakt. In Perpignan, in het zuiden van Frankrijk, woedt sinds de vroege namiddag een zware brand. Mogelijk is die ontstaan door de hitte, maar dat is niet bevestigd. Er zijn diverse explosies te horen. Toeristencampings in de wijde regio zijn ontruimd. Er is al 1000 mensen geëvacueerd uit het gebied. De brandweer is massaal aanwezig en zet ook speciale vliegtuigen en blushelikopters in om het vuur te bedwingen. Blussen verloopt moeizaam, mede door felle rukwinden boven het gebied. Voorlopig zijn geen slachtoffers gemeld. Vluchten naar de regio, ook vanuit ons land, zijn voorlopig geannuleerd. Sisu Berg staat voor het eerst in de derde ronde van een Grand Slam. Op Wimbledon schakelde hij vanmiddag de Portugees Faria uit in 4 sets. Voor Bergs is het de 7e overwinning op rij. Zijn volgende tegenstander is de Brit Arthur Ferry, nummer 114 op de ATP-ranking. Zelf staat Bergs op positie 37. Het is droog met af en toe zon en maxima tot 24 graden. Vanavond en vannacht helder met alleen in het noordwesten lichte bewolking. Nachtminima tussen 9 en 13 graden.
2: Radio Ommeland.
4: Ommeland. Ommeland.

104.9 FM.

0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heijerweg 45 in Gistel.
1: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: energiefactuur. Illumen Unlimited Energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar.
1: Taxi bestellen, taxi kusten bellen. 0400 73 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen. 0473 113 333.
2: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495 38 39 39.
3: Radio Ommeland.
4: Ommeland.
3: De radio voor Brugge en omstreken.

Het is 1975. De Engelse zanger Steve zit met de handen in elkaar. Net voordat hij zou beginnen aan de opname van een nieuwe plaat, heeft zijn hele band ontslag genomen. Je bekijkt het maar met je nieuwe plaat, hadden ze tegen hem gezegd. We houden ermee op. Jij trekt veel te veel aandacht naar je toe. Jaloerse bandleden dus, en daarom zijn ze opgestapt. Maar ja, wat moet Steve nu? Hij weet dat hij al snel een nieuwe band bij elkaar moet zoeken. Wel onder dezelfde naam, maar met nieuwe mensen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar wat nog moeilijker is, om nieuwe liedjes te maken. Want de nummers die hij al had, kunnen zo de prullenbak in. Steve is nog boos als hij achter zijn piano gaat zitten om wat nieuwe ideeën op te doen. Hij mompelt wat voor zich uit en af en toe vloekt hij ook nog op zijn oude bandmaatjes. Nu, ik zal jullie eens wat laten zien, denkt hij bij zichzelf. Ik zal ervoor zorgen dat die nieuwe band zo ongelooflijk goed gaat worden dat jullie het nakijken hebben. Kom dan nog maar weer eens langs, dan kan ik jullie eens recht in het gezicht uitlachen. Terwijl hij dat in zichzelf zegt, krijgt hij een idee. Waarom die boosheid niet omzetten in een liedje? Snel zet Steve de woorden op papier en bedenkt er een melodie bij. Het wordt een boos liedje, maar Steve zingt het vriendelijk. Mijn ex-bandleden weten wel dat ik over hen zal zingen, denkt hij bij zichzelf. Als het nummer af is, krijgt Steve de ultieme wraak. Het wordt namelijk een dikke nummer 1 hit. Dankzij Make Me Smile, Come Up en See Me heeft Steve Harley van Cockney Rebel nog altijd alle reden om zijn collega's recht in het gezicht uit te lachen. Steve Harley en Cockney Rebel, Make Me Smile.

0: zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
0: Het is nu 9 uur.
2: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
3: De recente hittegolf heeft in ons land op 12 dagen tijd voor een ongeziene oversterfte van 39% gezorgd. Omgerekend betekent dat meer dan 1200 bijkomende overlijdens. Bijna de helft daarvan op éénzelfde dag, zaterdag 27 juni. Ongeveer de helft van die sterfgevallen betrof personen van 85 jaar en ouder. De cijfers komen van Gezondheidsinstituut Cienzano en worden nog verder scherpgesteld. Ook in Nederland waren er vorige week een kleine 500 overlijdens meer dan normaal. Politie en gerecht hebben een jongeman van 19 opgepakt die vermoedelijk de spil was van een internationaal netwerk van phishing- en witwaspraktijken. De bende opereerde wellicht vanuit Nederland. Via professioneel nagemaakte websites, valse mails en telefoontjes konden ze zich voordoen als bankmedewerkers en het vertrouwen winnen van hun slachtoffers. In totaal zouden ze zo een half miljoen euro van hun bankrekeningen hebben gehaald. De tiener is in een Airbnb in Antwerpen opgepakt toen hij terugkeerde uit Dubai. Het gerecht onderzoekt nog verdere vertakkingen van de bende. Het Vaticaan heeft niet minder dan 600.000 gelovigen uit de katholieke kerk gezet. Het gaat om de aanhangers van de ultraconservatieve priesterbroederschap Sint Pius X, die zich verzet tegen elke modernisering van de kerk en die wereldwijd actief is. Eerder waren ook al 6 bisschoppen uit het onverzettelijke genootschap geëxcommuniceerd. Dat is de zwaarste kerkelijke straf die het Vaticaan kan uitspreken. Het Vaticaan benadrukt wel dat het al wie de broederschap laat weer in de armen zal sluiten. En in de tweede ronde van het tennistoernooi van Wimbledon heeft Elise Mertens het gehaald van de Oezbeekse kwalificatiespeelster Timofeeva. Dat ging wel niet zonder slag of stoot. Mertens verloor de eerste set, maar won daarna set 2 en 3. Verder geen verrassingen in de tweede ronde. Ook topspeelsters Jessica Pegula, Naomi Osaka en nummer 1 Arina Sabalenka stoten allemaal door. De nacht is droog en licht bewolkt bij minima tot 14 graden. Mogelijk start vrijdag nog met wat ochtendgrijs, maar daarna zonniger en opnieuw tot 25 graden warm.
2: Radio Ommeland.
4: Ommeland. Ommeland.

0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heijerweg 45 in Gistel.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39. Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
2: Radio Ommeland.

0: rode bes, blauwe bes.
1: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
2: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
3: Reclame op jouw stadsradio. Bel nu 04 95 38 39 39.
4: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 10 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
5: De recente hittegolf heeft in ons land op 12 dagen tijd voor een ongeziene oversterfte van 39% gezorgd. Omgerekend betekent dat meer dan 1200 bijkomende overlijdens. Bijna de helft daarvan op éénzelfde dag, zaterdag 27 juni. Ongeveer de helft van die sterfgevallen betrof personen van 85 jaar en ouder. De cijfers komen van Gezondheidsinstituut Cienzano en worden nog verder scherpgesteld. Ook in Nederland waren er vorige week een kleine 500 overlijdens, meer dan normaal. Politie en gerecht hebben een jongeman van 19 opgepakt die vermoedelijk de spil was van een internationaal netwerk van phishing- en witwaspraktijken. De bende opereerde wellicht vanuit Nederland. Via professioneel nagemaakte websites, valse mails en telefoontjes konden ze zich voordoen als bankmedewerkers en het vertrouwen winnen van hun slachtoffers. In totaal zouden ze zo €500.000 van hun bankrekeningen hebben gehaald. De tiener is in een Airbnb in Antwerpen opgepakt toen hij terugkeerde uit Dubai. Het gerecht onderzoekt nog verdere vertakkingen van de bende. Het Vaticaan heeft niet minder dan 600.000 gelovigen uit de katholieke kerk gezet. Het gaat om de aanhangers van de ultraconservatieve priesterbroederschap Sint Pius X, die zich verzet tegen elke modernisering van de kerk en die wereldwijd actief is. Eerder waren ook al 6 bisschoppen uit het onverzettelijke genootschap geëxcommuniceerd. Dat is de zwaarste kerkelijke straf die het Vaticaan kan uitspreken. Het Vaticaan benadrukt wel dat het al wie de broederschap laat weer in de armen zal sluiten. En in de tweede ronde van het tennistoernooi van Wimbledon heeft Elise Mertens het gehaald van de Oezbeekse kwalificatiespeelster Timofeeva. Dat ging wel niet zonder slag of stoot. Mertens verloor de eerste set, maar won daarna set 2 en 3. Verder geen verrassingen in de tweede ronde. Ook topspeelsters Jessica Pegula, Naomi Osaka en nummer 1 Arina Sabalenka stoten allemaal door. De nacht is droog en licht bewolkt bij minima tot 14 graden. Mogelijk start vrijdag nog met wat ochtendgrijs, maar daarna zonniger en opnieuw tot 25 graden warm.
4: Radio Ommeland.
6: Ommeland.
4: De radio voor Brugge en omstreken.

0: 60 jaar muziekgeschiedenis.
1: Radio Ommeland.
0: 104.9 FM.

0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heijerweg 45 in Gistel.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
2: Dit is jouw Classic Station.
3: Radio Ommeland.

0: omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
0: Het is nu 11 uur.
2: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
3: De recente hittegolf heeft in ons land op 12 dagen tijd voor een ongeziene oversterfte van 39% gezorgd. Omgerekend betekent dat meer dan 1200 bijkomende overlijdens. Bijna de helft daarvan op éénzelfde dag, zaterdag 27 juni. Ongeveer de helft van die sterfgevallen betrof personen van 85 jaar en ouder. De cijfers komen van Gezondheidsinstituut Cienzano en worden nog verder scherpgesteld. Ook in Nederland waren er vorige week een kleine 500 overlijdens meer dan normaal. Politie en gerecht hebben een jongeman van 19 opgepakt die vermoedelijk de spil was van een internationaal netwerk van phishing- en witwaspraktijken. De bende opereerde wellicht vanuit Nederland. Via professioneel nagemaakte websites, valse mails en telefoontjes konden ze zich voordoen als bankmedewerkers en het vertrouwen winnen van hun slachtoffers. In totaal zouden ze zo een half miljoen euro van hun bankrekeningen hebben gehaald. De tiener is in een Airbnb in Antwerpen opgepakt toen hij terugkeerde uit Dubai. Het gerecht onderzoekt nog verdere vertakkingen van de bende. Het Vaticaan heeft niet minder dan 600.000 gelovigen uit de katholieke kerk gezet. Het gaat om de aanhangers van de ultraconservatieve priesterbroederschap Sint Pius X, die zich verzet tegen elke modernisering van de kerk en die wereldwijd actief is. Eerder waren ook al 6 bisschoppen uit het onverzettelijke genootschap geëxcommuniceerd. Dat is de zwaarste kerkelijke straf die het Vaticaan kan uitspreken. Het Vaticaan benadrukt wel dat het al wie de broederschap laat weer in de armen zal sluiten. En in de tweede ronde van het tennistoernooi van Wimbledon heeft Elise Mertens het gehaald van de Oezbeekse kwalificatiespeelster Timofeeva. Dat ging wel niet zonder slag of stoot. Mertens verloor de eerste set, maar won daarna set 2 en 3. Verder geen verrassingen in de tweede ronde. Ook topspeelsters Jessica Pegula, Naomi Osaka en nummer 1 Arina Sabalenka stoten allemaal door. De nacht is droog en licht bewolkt bij minima tot 14 graden. Mogelijk start vrijdag nog met wat ochtendgrijs, maar daarna zonniger en opnieuw tot 25 graden warm.
2: Radio Ommeland.
4: Ommeland. Ommeland.

0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkoten Heirweg 45 in Gistel.
1: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
2: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495 38 39 39. Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495 38 39 39.
3: www.radioommeland.be.

0: 075-20-06-57 of surf naar www.frambozenkwekerij.be. Nieuw tijdens de zomermaanden. Rode bes, blauwe bes.
1: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral samen.

0: energiefactuur. Illumen Unlimited Energy. Bereken je terugverdientijd via onze website illumen.solar.
1: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals Ecopots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heijerweg 45 in Gistel.
2: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
3: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 12 uur. Radio Ommeland.
4: Ommeland.
3: De radio voor Brugge en omstreken.

kennis samenkomen. Bij Gunther zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco's

0: 47 69.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
2: Dit is Radio Ommeland.
3: 104.9 FM, jouw classic station. Music sounds better with you. Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.

0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heirweg 45 in Gistel.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39. Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
0: Het is nu 1 uur.
2: Radio Ommeland.
3: Ommeland. Ommeland.

0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals ecopots en cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heierweg 45 in Gistel.
1: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
2: Taxi bestellen, taxi kusten bellen. 0400-73-113-333. Taxi kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxikust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxikust bellen. 0473-113-333.
3: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495-38-39-39.
4: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
0: Het is nu 2:00.
4: Radio Ommeland.
5: Ommeland.
4: De radio voor Brugge en omstreken.